0: noem je volgelingen van Lady Gaga?
1: Volgelingen van Lady Gaga. Ik heb geen idee. Is dit een raadsel?
0: Little Monsters.
1: Hoe?
0: Little Monsters.
1: Waarom?
0: I don't know. She calls them her little monsters.
1: Little monsters. Oh ja, maar is ze wel. Ze is natuurlijk wel de evil lady.
0: Nou,
1: zo gedraagt ze zich.
0: Ja. Maar dat is absoluut niet, hè. Wat een lieve vrouw is het, hè.
1: Ja, is ze lief? Nou, ze doet aan filantropie. Hè? Tenminste, het thema van vanavond. Ze doet aan liefdadigheid. En daarom mag ze meedoen in de Alphabet Show. Want wat doet ze dan precies eigenlijk? Oh ja, ze zet zich in voor de mentale gezondheid van jongeren.
0: Onder andere.
1: Onder andere, ja. Natuurlijk veel meer, ja. En Born This Way gaat toch over dat je jezelf mag zijn?
0: Je mag jezelf zijn. Of je nou... Wat je ook bent, hoe je ook bent.
1: Zwart of rood bent.
0: Doesn't matter.
1: Of je van mannen of vrouwen houdt.
0: Of als je gewoon her, him, they... It doesn't matter.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Zou ze daar ook voorstander van zijn?
0: Absoluut.
1: Dat je they tegen één iemand zegt... Ik vind dat zo, ja, respect hoor, maar een beetje raar.
0: Wat vind je raar?
1: Nou, dat iemand zegt, je moet mij met D noemen. Ik ben nogal een taalpurist. En dan denk ik, D, dat is meervoud.
0: Ja, ik kijk deze avonden naar een talkshow. Van de Jimmy Kimmel talkshow. Maar daar zit dus Rosie, die is op vakantie.
1: Ja.
0: Dus Rosie O'Donnell, die neemt de honneurs even waar.
1: Ja, oké. Okay.
0: En die heeft het over haar dochter.
1: Ja.
0: En als het over haar dochter heeft, dan zegt ze them, or they.
1: Oh. Ja, kijk...
0: They were kind of nervous about mom coming over here. En dan zeg maar, they and all.
1: They, ja, dan raak ik dus in de war. Gewoon door het grammatica, hoor. Niet omdat ik vind dat het niet mag of zo. Of dat je dan een psychische afwijking hebt als je zo doet. Dat vind ik dus niet.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat je zegt, they... Ja, ik weet niet. Ik was heel goed in Nederlands vroeger. En ik doe nooit aan spelfouten. Dus hun en hen, dat verschil ken ik heel goed.
0: Oké. Okay, dus
1: het is aan hen of hun in de derde naamval.
0: Dus dat wilde ik vragen. Hoe is het dan in het Nederlands? Dan zeg je hun.
1: Dat denk ik wel.
0: Het is hun.
1: Ik ben het dus niet mee eens. Sorry. Oh, sorry, daar ben je stil van. Het is 7 over 8. Nee, net 8 over 8. Tijd voor de hemelshelden. Nog zo'n stemmig moment in de show. Zoals zojuist ook. De muziek past er ook goed bij. Ja, nou ja, je zei het al. Wie is overleden?
0: De drummer van ZZ Top.
1: Ja, en voordat we erop komen, ook Hayden Panettiere. 36 jaar geworden, deze jonge dame. Knappe meid, maar wie was zij? Jij bent filmkenner, Bert.
0: Ja, ze heeft vooral in de laatste paar Screams heeft zij een rol ingespeeld.
1: Ja?
0: Ik ken haar van een serie dat heet Heroes.
1: Okay,
0: waarbij gewone burgers opeens buitenaardse powers krijgen. Dus,
1: oh ja?
0: En zij is er dus één van die dan opeens... Daar ken ik haar van en ik ken er ook van... Kan jij Ally McBeal herinneren?
1: Ja, weet ik nog wel. Ja. Daar speelt ze ook in.
0: Daar speelt ze ook een rol in. Ik bedoel, dat is een jonge dame die vanaf haar 11e eigenlijk bezig is met acteren.
1: Ja.
0: En zang ook. En,
1: toch ook wel zang, dus ze mag genoemd worden.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Een kindsterretje was ze ook. Ze speelde al in een reclame toen ze 11 maanden oud was, geloof ik. Las ik ook ergens.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Maar heeft dat daar dan... Ja, de doodsoorzaak is onbekend, maar ja, hè? Dat voelt dan al een beetje zo van... De fame in Hollywood kon ze niet aan.
0: Weet
1: ik niet.
0: Ja, het is een beetje dat Britney-verhaal waarbij je ouders hebt die ook heel erg controlerend zijn.
1: Ja, dat
0: en
1: zal wel.
0: Die moeder is er nu uitgekomen van, want zij sprak niet meer met de moeder, for obvious reasons.
1: Nee.
0: En die zegt nu van, Hollywood ate her up.
1: Mm-hmm. Ja, dat kan gebeuren, denk ik, ja. Zeker als je te jong begint. Frank Beard. Hij studeerde aan de Irving High School in Irving, Texas. Hij speelde in de bands The Cellar Dwellers.
0: Cellar Dwellers?
1: Ja.
0: Not the Cellar Dwellers.
1: Je kent ze. Daarna doekte dus de band op. Toen noemden ze zichzelf The Hustlers. En The Warlocks. En American Blues.
0: En toen?
1: En dat deed hij dan samen met Dusty Hill.
0: Ja.
1: Ja hoor, daar gaan we dan.
0: Ja.
1: En toen hij 20 jaar oud was, richtte hij de band op ZZ Top. Ja, natuurlijk. En Gibbons werd bassist. En ze hebben hun stijl toen snel bepaald. Ze noemden het Texas Boogie Blues Rock. En in 1971 brachten ze hun eerste album uit. ZZ Top's First Album, zo heette het album. Frank Beard's bijnaam is Ruby. R-U-B-E. Ruby. En hij verscheen in de credits van hun debuutalbum en hun derde album... Tres Hombres als Ruby Beard. Ja, we weten allemaal, de enige ZZ Top zonder baard, hè?
0: Ja.
1: Ja. Laat een stukje Cheap Sunglasses luisteren.
0: Had hij niet ook een beetje snor?
1: Een beetje beharing had hij wel, ja. Maar niet zo'n lange baard als zijn grote vrienden in de band. Even een stukje Cheap Sunglasses.

0: drums, Bert?
1: Ja, ik hoor de drums.
0: Hoe oud was hij geworden? 77.
1: Ah, jong.
0: De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is eergisteren helaas overleden. We gaan verder met de Alphabet Show. Ja, als je spreekt over een dame, politiek activisme. Zuid-Afrika. 30 jaar in ballingschap gezeten. Dan zeg jij?
2: Mirjam Makeba.
3: De M van...
2: Ja, Mirjam Makeba. Wat gaat ze zingen voor ons?

0: en Friends presenteren de Alphabet Show. De N van
1: Nana Mouskouri, Only Love. Voor wie is deze?
2: Voor Johan.
1: Hey.

0: geboren in Griekenland met letter N. Dat was natuurlijk Nana Mouskouri. Die is ook alweer 92, zeg. Ongelooflijk.
1: Leeft die nog?
0: Bijna 92. Oktober wordt ze dat. Ja, leeft nog.
1: Zo, 1935 of?
0: Hoe?
1: 1935, 1936.
0: 1934, dus oktober. Oh. Dus ja, ze wordt bijna 92.
1: Wordt bijna 92.
0: Ja, en waarom is zij politiek actief, Bert? Want dat is het thema vanavond, politieke activisme en zo.
1: Ik kijk jou al gapend aan.
0: Waarom?
1: Ik weet niet waarom zij...
0: Oh, je weet het niet.
1: Nee.
0: Dan zoeken we het even op. Ja, ze is UNICEF. Gewoon één groot UNICEF. Grote ambassadeur van UNICEF.
1: Ze is inderdaad heel lang ambassadeur geweest. Was ambassadrice geweest van UNICEF.
0: Oh,
1: een beetje zoals, onze eigen... Audrey Hepburn.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Leeft die nog?
1: Nee,
0: natuurlijk niet. Nee. Maar die heeft wel awards.
1: Die heeft ook echt ontzettend veel gedaan. Vooral voor kinderen. Hè?
0: Ja.
1: Die leden onder de oorlog.
0: Zeker. Paul van Vliet ook. Ken je die?
1: Paul van Vliet ken ik.
0: Ja. De kinderen van Afrika. Zo praat hij dan, ja. Maar ja, goed werk hoor. Ja. We zoeken vanavond dus artiesten, dus zangers en zangeressen of groepen. Die daarover gaan. Over politiek en UNICEF en rechten van het kind en oorlogen en filantropie.
1: Of bijvoorbeeld zelf natuurlijk zeg maar.
0: Het mee hebben gemaakt.
1: Gevolgen van burgeroorlogen of wat dan ook.
0: Nou, we hadden net Miriam Makeba.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk de voorvester van anti-apartheid.
1: En die heeft jarenlang in het buitenland gewoond.
0: 30 jaar in ballingschap. Ze moest helemaal wachten tot Nelson Mandela het roer overnam daar in het land. En dus hij nodigde haar uit. Kom terug. En ik heb haar gezien toen in Kaapstad, nog begin deze eeuw.
1: En hoe was dat?
0: Trad ze op. Ja, mooi, ja. Ze heeft wel tragisch, hoor. Ze had één dochter die stierf in het kraambed. Dus toen haar dochter dus zelf beviel. Dus ze had alleen kleinkinderen.
1: Ja.
0: Maar ze is wel met een van die kleindochters gaan zingen toen.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja, was nog wat ouder, rond de 70. Maar een beetje dat schorre stem had ze nog steeds. En ja, dat vond ik wel mooi.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Hey, we gaan over 10 minuten gaan we Mijn Smelige Moppetrommel doen. We hebben ook natuurlijk nog de pols. Zullen we even toch even de fragmenten draaien? Ja. Het gaat natuurlijk om filantropie, om inzamelingsacties bijvoorbeeld voor goede doelen. Nou ja, de meest bekende zijn natuurlijk deze twee. Dit is Cambert.

0: twee nummers waarbij artiesten samenkwamen. Dachten we moeten geld inzamelen. Het gaat niet goed daar in Afrika. 1984-85. En welke wil je helemaal horen? 675-1031. En weet je nog een leuk verzoekje dat in dit thema zit? Stuur maar in. Bert bekijkt de WhatsApp-box de hele avond al.
1: Klopt. Dus stuur maar door 675-1031. We hebben al een aantal hele leuke verzoekjes binnengekregen.
0: Ja. En we zetten ze op alfabet. We zijn bij de Obeland. Ja, Willie Nelson leeft ook nog. Die is 93.
1: Kan je nagaan.
0: Volgens mij heeft hij nog afgelopen jaren zelfs opgetreden ook.
1: Echt?
0: Ja, maar wat heeft hij nou weer te maken met goodwill, met mooie
1: initiatieven? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Kijk, hij was natuurlijk onder andere ook bij dat nummer wat je net hebt gedraaid. Maar hij was een van de oprichters van Farm Aid.
0: En wat is dat?
1: In de jaren 80. Dat was een organisatie die zich vooral bezig hield met de boeren in Amerika die in de jaren 80, mid jaren 80, het niet echt heel, heel breed hadden.
0: Oh ja.
1: En daar heeft hij dus een aantal benefietconcerten voor georganiseerd.
0: Oh ja.
1: Farm Aid. En John Mellencamp was daar een van de zangers bij. B.B. King was er ook bij betrokken.
0: Oh ja.
1: Anyway, er zijn een paar hele grote artiesten die bij die concerten aanwezig waren. Daryl Hall, Billy Joel, Neil Young. Maar in ieder geval, het ging dus allemaal... altijd opbrengst ging dan naar vooral de families van... die boerderijen hadden die zo breed hadden.
0: Tegenwoordig worden ook boeren een beetje aangevallen in Nederland. Misschien moeten we ook een benefietconcert organiseren.
1: Ja, waarom niet? Als het er financieel onder lijden, ben ik er helemaal voor.
0: Nou ja, ze worden een beetje politiek weggepest als je de BBB moet geloven.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Ja, ja.
2: De O van
0: On the Road Again. Heerlijk, Willie Nelson.

0: statig en wat een epos. Het duurt bijna 8 minuten.
1: Wat weet je over Stephen Biko?
0: Ja, Zuid-Afrika. Ja. Ook weer zo'n voorvechter tegen apartheid, toch?
1: En die op een gegeven moment werd opgepakt.
0: Werd vermoord, toch?
1: Toen was hij opeens, lag hij dood in, in zijn cel.
0: Nou,
1: niemand weet nog steeds niet wie het gedaan heeft.
0: Nee? Nee, tussen aanhalingstekens inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Oh. Ja, we hadden net, je zei die Trump-jingle kan niet meer.
1: Die Donald Trump-jingle kan niet meer.
0: Nee, dat vind jij dus, zei jij buiten de uitzending.
1: Het is niet wat ik het vind. Het is gewoon zo.
0: Nou, het is een mening.
1: Het is geen mening, het is een feit.
0: Ik zie het als humor en jij zegt ook deze humor kan niet. Maar ik snap het al in dit thema natuurlijk, hè? Dit thema van de Humanitarian Day, dan ga je niet Donald Trump.
1: Het is humor.
0: Ja, maar dank je.
1: Ik geef dat toe.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven ogenblik, waar scheidt humor, waar scheidt politiek? You know what I mean? Weet je hoe we bijvoorbeeld niet over. Daarnet hadden we het over de. Welke partij was het? De BBB.
0: De BBB.
1: Ja,
0: Goede burger.
1: Dus hetzelfde ook met Donald Trump. Van ja, weet je, liever. Het is zo'n polariserend figuur. Niet alleen maar in Amerika, maar ook in de wereld.
0: Maar dat leent zich toch juist voor humor dan? Als iemand zo extreem is in iets.
1: In wat voor zin leent het zich voor humor?
0: Nou, je kan denk ik humor maken over van alles, maar juist over extreme dingen. Hij steekt zijn nek uit, hij doet gek. En daar kan je dan dus om lachen of zo. Ja, natuurlijk, heeft wel invloed, maar... wat ik wel vaker heb gezegd, er zijn twee soorten humor. Ja. Leuk of niet leuk. En je vindt het leuk of niet. En als je het niet leuk vindt, nou, respect.
1: Hé, wij zijn vrienden. Ik probeer altijd grenzen op te zoeken met humor.
0: Ja,
1: maar,
0: toch? Ja,
1: maar,
0: toch ook zo?
1: Maar absoluut. Maar Donald Trump, I don't know. En we hebben het over een thema, wat ik denk van...
0: Nee, vanavond in het thema past niet. Volgende week ga ik hem weer bij elk liedje inzetten.
2: Hey. Meinderts melige moppetrommel.
0: Nou, over humor gesproken. Het is 8:45. Het is weer tijd voor een leuke doktersmop.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: Kom maar op.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er wel zin in.
0: Oké, nou daar komt-ie. Even zoeken, daar komt-ie. Er komt een... Wat is het? Een vrouw bij de dokter.
1: Oh.
0: Een alleenstaande vrouw. En de dokter zegt, nou wel. Kom, ik ken u niet. Ja, nee, ik ben een vrouw en ik heb 7 kinderen. Zegt de dokter, nou leuk, ik wil eigenlijk wel dat u volgende keer al uw kinderen even ook meebrengt. En dan kan ik die ook even zien. Nou, de volgende keer komt die vrouw terug bij de dokter. En dan zegt de dokter, nou, stel je maar allemaal even voor. Zegt die oudste, ik ben Jan. Het zijn allemaal mannen, allemaal zonen trouwens. Ja, zegt die tweede zoon, ik heet ook Jan. Zegt die derde zoon, ja, ik ben ook Jan. En het gaat zo helemaal door tot zoon nummer 7. Ze heten allemaal Jan. Dan zegt die dokter tegen die vrouw van, waarom heten al uw kinderen Jan? Nou, zegt de vrouw, dat is erg handig, want als we bijvoorbeeld gaan eten, hoef ik alleen maar Jan te roepen en ze komen allemaal. Ja, maar wat als u er eentje nodig heeft? Zegt de dokter, vraagt de dokter. Nou, zegt de vrouw, dan roep ik ze bij de achternaam. Oh, wacht.
1: We hebben Freddy. Kunnen we Freddy even pauzeren?
0: Freddy, pauzeren.
2: Ja. Even de pauzeren. Q van...
0: We hebben toch Queen nu te doen?
1: Nee, weet ik.
0: Oké.
1: Maar we gaan het grapje weer doen, maar met dat bedje wat erbij hoort.
0: Welk bedje wat erbij hoort? Ja, dat is nog komischer. Nee, gaan we niet doen, hoor. Niet het hele verhaal weer. Hey, we gaan naar... wat was dit? Dit was dan Live Aid, toch?
1: Absoluut. Het was...
0: naar het Wembley Stadion. Leuk.
1: Famous Wembley Stadium, Live Aid. En, oh, man... Ik zou zeggen, draai hem gewoon, het is legendarisch.
0: Ja, dit hoort bij de Alphabet Show vanavond. Nou, dan hebben we Freddy. Hij mag nog een keer EO doen. EO! Ja, Freddy?

0: lero lero lero lero. Tero, tero. All right.
1: Dit is toch geweldig? Dit was toch geweldig?
2: Schitterend.
3: De Q van
1: Queen. With a refugee as their frontman, Freddie Mercury.

0: wekker en die klokken.
1: Ja, het is 11:55, hè? Het gaat bijna gebeuren. Zo voelde het ding het.
0: Zo voelde de wereld het. Ja, in de jaren 80?
1: Ja, absoluut. 1984, 85 voelde men dat echt.
0: We zitten midden in de Koude Oorlog, dames en heren. Ja. Ja. Vanavond de Alphabet Show, de Humanitarian Day Edition. Vandaag vieren we de dag van de humaniteit. Niet humanisme, maar in ieder geval de dag waarbij we officieel de hulpverleners eren die hun leven wagen in oorlogen en rampen. Dat is eigenlijk wat we vandaag horen te doen. En dat doen we ook vanavond met muziek. En dat doen we dan met artiesten die betrokken waren, die aan de liefdadigheid deden, of die iets aan de kaak wilden stellen in wat er in de wereld gebeurde met oorlog en politiek. En dat deed dus Sting ook bij letter R van Russians. Ja, dat gaat dus over de Koude Oorlog en Rusland, Amerika en Sting zat er tussenin, letterlijk.
1: Oh ja. Nou ja, maar goed, Sting heeft natuurlijk ook heel veel gedaan, vooral voor de inheemse bevolking van Brazilië.
0: Oh ja?
1: Ja, hij heeft heel wat initiatieven eigenlijk is hij opgestart om voornamelijk dan de regenwoud te beschermen.
0: Oh, mooi.
1: Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja,
1: dat heeft ons ook natuurlijk de inheemse bevolking te beschermen, want die gaan bijna hand in hand.
0: Ja, nou, fijn. Goed gedaan. Ja. En daarvoor natuurlijk Queen. Ja, wat moet je nou over Freddy zeggen?
1: Freddy, wat kan je over Freddy zeggen? Hoe heet Freddy?
0: Hoe bedoel je?
1: Hoe heet hij? Hoe heet hij officieel, Freddie Mercury?
0: Maar dat is zo'n pubquizvraag.
1: Waar is Vanessa?
0: Bolsari.
1: Vanessa, hoe heet Freddie Mercury?
0: Hij is in ieder geval gevlucht, hè, uit Zanzibar met zijn ouders.
1: Dat weten we zeker.
0: Ja, met zijn ouders.
1: Ja. En hoe heet Freddie?
0: Farouk, toch? Farouk Bolsaro.
1: Ja.
0: Ga je me nou dus live van dit soort vragen stellen?
1: Ja, ik dacht dat je dat wist. Want jij sprak
0: Farouk Bolsara.
1: Jij sprak zo enthousiast over Freddy. Ik dacht, dat ken je dan wel.
0: Oké, Farouk Bolsara.
1: Ja, oh, Farouk. Ja.
0: Ja. Geboren in Stone Town. Wat is het? Sultanaat Zanzibar. 5 september 1946. Overleden in Londen. 24 november 1991. Hey, trouwens, we blijven in Europa. We blijven in de Koude Oorlog. Mm-hmm. Met dit nummer, het prachtige nummer. Van de Duitsers.
2: De S van...
0: The Scorpions.
2: The Scorpions.
0: Maar ja, die zingen wel over de wind van verandering. Waar ze op hoopten eigenlijk. In die tijd, denk ik.
1: Wat ook gebeurd is.
0: Ja, het is gebeurd.
2: Dit was de tijd.
0: Ik weet nog dat de muur viel. Jij ook?
1: Yep.
0: Ja, boom.

0: filmtentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De T van...
1: Tracy Chapman. Talking about revolution.

0: Ze zong over een kassameisje in het single Fast Car. Die kennen we natuurlijk ook. Een jong kassameisje dat bij voorbaat al in sociaal opzicht verloren was. En enkele maanden later, tijdens het verjaardagsfeest van Nelson Mandela in het Wembley Stadion, kwam ze met haar gitaar en deze akoestische versie alleen van dit nummer. Talking about revolution. Nou, politiek bewuster kan je niet zijn, toch, als een jonge meid?
1: Nee, en het is sowieso een voorvechter van een aantal
0: belangrijke zaken.
1: Humanitarian,
0: wat wil je zeggen?
2: You talk.
0: Nee, ik ga lekker praten, joh. Jij weet veel meer dan ik.
2: Nee, jij bent dokter.
0: Dit gaat helemaal niet over
2: jij bent dokter.
0: Het gaat over politiek activisme. Jij bent veel meer politiek actief dan ik.
2: Echt?
0: En veel activistischer, ja.
2: Denk je?
0: Net toen je zo tekeer ging tegen Trump, dan denk ik, jeetje, doe rustig. Bert, hè? Het is ook maar een president, hoor. Die is over een paar weer weg.
1: Nee, maar goed, kijk, Chapman is inderdaad...
0: We gaan niet over politiek praten.
1: Chapman is voornamelijk bekend inderdaad voor anti-apartheid. Hè? Ja. Dat heeft ze heel erg hard tegengevochten.
0: Zeker.
1: Anti-poverty en a lot of social causes in the United States. Maar buiten dan dat, ze is gewoon een hartstikke goede zanger. Ik bedoel...
0: Met die mooie lage stem. Ik hou er wel van.
1: You know what I'm thinking about. Ja.
0: Hey, we lopen uit 5:09. We hebben nog een aantal letters te gaan.
1: Hoe erg lopen we uit?
0: Het is 5:09.
1: Holy moly, we hebben nog...
0: De U, de V. Ja. Maar ik wil nog even de oproep doen. Je kan kiezen tussen de benefietnummers die er geweest zijn. De meest bekende, de beste. We Are The World of Do They Know It's Christmas Time. Jawel, we kunnen een kerstliedje draaien in augustus. Ja. Maar dan moet je op ons stemmen. 675-1031. Dus welke wil je helemaal horen?
1: Kampert is dus We Are The World.
0: Ja, die wil jij horen.
1: Dat is Kampert.
0: Kampert.
1: En Kamp Meindert is...
0: Do they know it's Christmas time at all? Die was wel eerder, Bert. Die was eerder.
1: Weet je wie meer geld heeft opgebracht?
0: Nee, welke van de twee heeft het meest opgebracht?
1: Ja, die Amerikaanse.
0: Dat bedoel ik.
1: We Are The World.
0: Oké. Okay.
3: De U van...
1: You too, Sunday Bloody Sunday. Sing it, Bono!
0: Ja, vroegje van Mike. Ja, Bono. Ja, tuurlijk.
1: Dankjewel, Mike.

0: is de meest sociaal bewogen band.
1: Band ever.
0: Ever. Ja,
1: dan kom je op YouTube uit.
0: Kom je op YouTube uit.
1: Ja, die Bono die... ja, die heeft bij elk nummer wel een politieke boodschap.
0: Ja, absoluut. Maar ja, kijk, dit lid ook natuurlijk. Hè? Sunday Bloody Sunday.
1: Nou, ja, dat was wel een vreselijke bloederige zondag.
0: Absoluut.
1: Destijds. Do They Know It's Christmas Time, Live 8 of We Are The World, USA for Africa. Dat is de keuze vanavond. Daar kan nog op gestemd worden. Jij zei net dus dat We Are The World veel meer geld heeft opgeleverd.
0: Ja, dat is heel grappig. Want We Are The World heeft initieel dus iets van 80 miljoen opgebracht, right?
1: Ja, mooi.
0: Heel mooi. En ik geloof dat het nog steeds royalties krijgt, ja, uitbetaald. En dat gaat dus inderdaad naar een stichting die dat nog steeds regelt.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar bij lange na niet zoveel als bijvoorbeeld Band-Aid. Want Band-Aid heeft initieel maar 8 miljoen pound opgeleverd.
1: Dat is niet zoveel eigenlijk.
0: Zo gek veel. Maar daarna hebben ze natuurlijk wel al die Band-Aid concerten gehad.
1: Ja.
0: En daarna ook nog die Live Aid.
1: Ja, ze hebben het nog een keer nagedaan, 2005.
0: Precies. En dan ook nog de famous Live Aid met bijvoorbeeld Queen bijvoorbeeld. Mm-hmm. In de jaren 80. Dus uiteindelijk hebben ze veel meer in de laadje gebracht.
1: Dan, bij elkaar opgeteld.
0: Bij elkaar opgeteld.
1: Ja, was een leuke quiz geweest. Of een poll of zo. Oh, en ja, speaking of the poll, daar kan er zo nog op gestemd worden. Ja, de V was een moeilijke letter. Ik dacht, zou Van Halen aan charities hebben gedaan? Je hebt het opgezocht net. Wat zei je dus ook alweer? Wat zegt ChatGPT?
0: ChatGPT zei van... Not as systematically and as passionately as U2, Queen or, for example, Sting.
1: Ja,
0: dus dat zegt genoeg.
1: Ja. Dus dan slaan we de V even over.
2: De W van...
1: Dan gaan we naar What's Going On van Marvin Gaye, ja.
0: Hey, what's going on?
1: Ja, toch.
0: Hey. Wat kan je vertellen over Marvin, by the way?
1: Politiek activisme natuurlijk.
0: There you go.
1: Social justice.

0: dit was zijn manier om politiek bewust te zijn. Gewoon om aan elkaar te vragen, wat is hier toch aan de hand? What's going on?
1: Waarom zijn zoveel moeders aan het huilen?
0: Ja,
1: yo, dat brothers, ja. Why are so many of you down?
0: En dat is toch tijdloos? Ja. Hè? Dan kan je nog steeds vragen, wat is er toch aan de hand in de wereld, Bert?
1: Yep.
0: De wereld staat in brand.
1: De wereld staat in brand,
0: zeggen sommigen wel eens.
1: Ja, dat kan. Ja. Aardbevingen, gebeurt van alles en nog wat.
0: Ja, toch denk ik wel dat je moet niet veel kranten lezen. Want
1: hoe
0: ja,
1: gaat dat dan?
0: In de jaren 80 was er ook zure regen en een kernwapendreiging.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: Dus het helpt ook niet om te veel in het nieuws te duiken, vind ik.
1: Ja, tegenwoordig zijn we natuurlijk gewend aan 24 uur per dag nieuws. Ja.
0: En gelijk op je telefoon, ping, heb je het laatste nieuwsbericht. Ja. Hey, het is 6:06. We zijn over tijd. Het is de X, dus de uitslag van de alfabetal. Bert, je hebt de hele avond geturfd.
1: Ik heb de hele avond geturfd. Ben ik klaar voor?
0: Nou, wie wordt het?
1: Ben ik klaar voor?
0: Ja.
1: Het is kerst in augustus.
0: Echt waar? Gaan we een kerstliedje draaien?
1: Camp Meindert, Do They Know It's Christmas? Met 1 punt verschil.
0: 1
1: is de winnaar van de
0: alfabetal. Dat vind ik leuk.
2: Ja. De X van
0: Band-Aid. Maar we draaien straks ook USA for Africa heel snel in de afterpart.
1: Please.
0: It's Christmas time, Bert.
1: In August.
0: Leuk.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, mag toch, kerstliedjes.
1: Echt wel. Ik was hem aan het draaien vanmiddag.
0: We gaan weer naar de kerst toe.
1: Heerlijk.

0: ik vind het moeten kunnen. Je moet een kerstliedje kunnen draaien in augustus.
1: Ik vind het een beetje raar.
0: Waarom vind je het raar?
1: Ik vind het eigenlijk een taboe.
0: Oké, vraagje.
1: Heel veel radiostations zullen zeggen... nee, eind november mag je pas beginnen. Sommige
0: begrijp ik begrijp dat Joris dat niet prettig vindt als we dat nu draaien. Maar bijvoorbeeld...
1: Misschien worden we ontslagen
0: wat
1: nu.
0: Is je, nou, ja.
1: Nu we dit gedaan hebben.
0: We doen het gratis, maar goed. Wat vind jij bijvoorbeeld het leukste kerstnummer?
1: Het allermooiste, vind ik... Do You Hear What I Hear van Whitney Houston.
0: Mooi, maar wat is je tweede mooiste?
1: Ja, gewoon toch Driving Home for Christmas.
0: Right, Chris Rea.
1: Ja.
0: Oké, nou, imagine this Driving Home for Christmas.
1: Je pianootje eerst, hè?
0: Ja, en dat op Sky Radio natuurlijk.
1: Ja, zo hebben we het leren kennen.
0: Je komt net terug van een kerstfeestje of zo.
1: Mooi.
0: S'avonds, en dan rij je dus gewoon in dat crisp air van Nederland.
1: Ja.
0: Wat voel je dan?
1: Nou, heerlijk.
0: En waarom mag je dat niet voelen?
1: Omdat het geen kerst is, Bert.
0: Ja, maar dat gevoel.
1: Ik denk dat als jij dat nu gaat draaien thuis... en keihard aanzet, je buren zullen je voor gek verklaren.
0: Ja, ik doe dat soms. Ik draai soms nummers.
1: Je doet het al.
0: Nou, ja. Laat me het even goed zeggen. Ik heb heel toevallig vandaag kerstnummers aangehad. En mijn kinderen worden helemaal gek. Die hebben zoiets van, dad, you can't do that. Nee, even serieus. Het is gewoon not done.
1: Nee. Nou ja, ik vraag me af, zijn er mensen die nu kerstliedjes draaien? Of gewoon in april of in februari of zo?
0: Gaan we dat vragen?
1: 675-0-3-1. Wie draait wel eens kerstliedjes voor 15 november? Zeg
0: done
1: maar.
0: Or not done?
1: Ja, ja.
0: That's all I want to know.
1: The founder and supporter of extensive humanitarian education and emergency relief programs is...
0: Yusuf. Kat Siebens.
1: Ja, maar hij heet Yusuf nu.
2: De ei van...
1: Hij heet Yusuf nu. Ik vind Kat Siebens echt leuker.
0: Ik ook eigenlijk.
1: Peace Train. Ja, mooi.
0: Ja, mooi.

0: Ja, de I is een moeilijke letter, maar we toch kwamen op Yusuf, hè, Bert?
1: Ja.
0: Die Cat Stevens, die heeft ook wel een mening, denk ik, over politiek.
1: Nee, zeker. Ik bedoel, hij is zelf natuurlijk... Hij was zo erg... Zo erg ontdaan met alles om zich heen. En dat, ja? Hij keerde ook de rug toe aan... hij denk ik, werd moslim.
0: Ja.
1: Right? En dat was
0: misschien ook heel... uit onvrede.
1: Ik denk het, net zoals Muhammad Ali bijvoorbeeld.
0: He? Oh ja, ook.
1: Muhammad Ali.
0: Ja. Dus uit woede. Uit woede ging hij die religie aan.
1: Ik weet niet of het woede is, maar gewoon... je hebt zoiets van, nee, weet je.
0: Ja. Maar dit was nog Peace Train. Hij was op een vredetrein terwijl hij dit liedje aan het zingen was. Het is 9:15, Bert. Het is ons gelukt. We hebben de Humanitarian Day...
1: Humanitarian.
0: Die hebben we geëerd. Met de liefdadigheidsliedjes en politieke vluchtelingen en zo.
1: Absoluut.
0: We eindigen met een gevluchte Griek. Mikis Theodorakis, ken je hem?
1: Ik ken Mikis Theodorakis niet.
0: Nee, nou hij heeft...
1: Maar dat lied van hem ken ik wel.
0: Jawel, het is gewoon een instrumentale Sorba-dans. Met een zet, je moet iets verzinnen met een zet. Tuurlijk. Maar hij is gevangen gezet, vervolgd. En ook in ballingschap gegooid. Ja, gedwongen. Omdat hij tegen dictator, de dictator van Griekenland aan het ageren was. Dus ook hem doen we als laatste nog in de alfabetshow.
1: Helemaal goed.
0: 26 nummers, nou 25, hè, de V hebben we niet gedaan. Die met dit thema te maken hadden. Ik vond het een leuk thema. Best een beetje zoeken, best een beetje moeilijk. Maar toch heerlijke muziek, Bert. Dank je wel.
1: Dat was zeker heerlijke muziek. Dat zien we ook terug op alle reacties op 675-1031.
0: Ja, leuk.
1: Alle luisteraars, thank you very much. Meijndert, jij bedankt.
0: Nou, en kom je volgende week weer, Bert?
1: Nou, als je naar me toelaat.
0: Ja, zeker. Wat is het net over? Ik ben in Disneyland Parijs geweest. Dat heette vroeger Euro Disney.
1: Ja.
0: Maar er is natuurlijk heel veel muziek van Disney, hè?
1: Er is heel veel muziek van Disney. En weet je wat grappig is? Afgelopen weekend, geloof ik, heeft er een heel groot Disney convention plaatsgevonden. Er zijn allerlei artiesten, bekende acteurs en zijn erbij gekomen. Ze hebben Lin-Manuel Miranda hebben ze geëerd, die onder andere de schrijver is van bijvoorbeeld Moana.
0: Mooie muziek, Moana.
1: Heel mooie muziek.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: zullen we dat draaien volgende week?
1: Wil je dat als thema doen?
0: Ja, dan gaan we dat doen. We gaan Disney doen.
1: Even serieus.
0: Echt waar. Want jij bent natuurlijk filmfanaat.
1: Hey, don't tease me, man.
0: Ja, dus jij weet alles van Disney.
1: Ik zou zeggen doen.
0: Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Volgende week Disney als thema in de Alphabet Show.
2: De Z van
1: de Zorba's Dance.
0: We gaan er dansend uit.
1: Heerlijk.
0: Bert, dankjewel.
1: Jij, bedankt. En ik zou zeggen, mensen, als je wat kan doen voor je medemens, gewoon doen.

0: trouwens een afterparty.
1: Ja, luister hè. Nog allemaal liedjes die met dit thema te maken hebben.
0: En ook een paar verzoekjes van.
1: Politiek activisme. Wat wil je nog horen?
0: Nee, ik ga dansen, jongen.
1: Ja, we gaan nu eens even dansen.
0: Dansen.
1: Hey, maar jij krijgt jouw We Are The World meteen hierna, ja?
0: Oké, okay, cool.
1: Prachtig, We Are The World. Je hebt kijkt op Boudewijn de Groot. Pink. Rihanna. Mika was ook zo'n voorvechter.
0: Oh, ja, Mika.
1: Ultravox.
0: Mika was zelf volgens mij een, ook zo'n
1: vluchteling. Ja, klopt, ja. Gine de Corner.
0: Oeh.
1: Ook nog een verzoekje
0: met
1: geweest.
0: Troy.
1: Troy, gaan we doen. Gaan we. Oké, pak elkaar vast. Ik pak je schouders. Hey, oh, we gaan met de borden gooien hier.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard na positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard na positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard na positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard naar positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard naar positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard naar positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dag

is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM. Paradise.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De overdekte markt Marche Nobo heeft vandaag een zachte opening na een renovatie van 18 maanden. Volgens beheerder Fundation Marche zijn de administratie en financiën op orde en zijn alle personeelszaken geregeld. Alle medewerkers hebben een nieuw arbeidscontract. Ook zijn plannen gemaakt voor verbeteringen aan Plaza di Arte, Plaza Bieu en Marche di Otrobanda. Noodgeneratoren van Ageco zijn voor Acolectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toolbase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toolbase. Dan nog internationaal nieuws. China is fel tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en onderdelen. President Trump kondigde een tarief van 100% aan. De heffingen gaan naar verwachting op 3 september in. Beijing vraagt Washington de maatregelen onmiddellijk in te trekken en noemt ze discriminatie tegen Chinese producten. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich in Nederland verspreidt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de methode helpt bij toezicht en bestrijding. Onderzoekers stelden ook vast dat de mug op enkele plaatsen kan overwinteren. De mug kan ziektes overdragen. De hitte heeft in Duitsland dit jaar al naar schatting 14.000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. 9.600 mensen stierven tussen 22 en 28 juni bij temperaturen rond 40 graden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Viaggi con un tour de France. Tarbodia con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. Vi brinda con vino vostro, Vion Blanc, vino noir o frosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
1: Vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website eviscuraçao.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
6: Bon dia, we starten samen deze dag weer lekker op, hè?
7: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met Kajach, de ochtendshow met Jeremy aan.
5: De Paradise FM.

of showing off. Ja, daar zit wel een wezenlijk verschil tussen. Je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Mel en Kim, ja. Positief om in het weekend de indruk achter te laten op bepaalde mensen. Ja. Doe je dat 's ochtends ook op je partner waar je naast wakker wordt? Of word je alleen wakker? En hoe ben je opgestaan vanochtend? Gaat het goed met je? Nou, welkom op deze nieuwe dag. Het is donderdag vandaag, 20 augustus. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly is gestart. En ik ben Jeremy. Nelly schuift zometeen aan voor het allerlaatste nieuws. En het is bijna 17:15, dus laten we snel even kijken wat de afgelopen nacht is gebeurd. Er zijn mij een aantal dingen opgevallen. Met name een gevoelig verhaal. Want na een dodelijke crash in Ierland, waarbij 5 tieners omkwamen, vraagt de Ierse mediawaakhond TikTok om uitleg over video's waarin gevaarlijk rijgedrag wordt gedeeld. Minstens 3 van de 4 overleden tieners die zouden eerder beelden hebben geplaatst van onder meer spookrijden en vluchten voor de politie. TikTok moet nu uitleggen welke video's en accounts het heeft verwijderd of mogelijke strafbare feiten zijn gemeld. En de vraag is daarmee groter dan alleen wat er op TikTok stond wat mij betreft. Hoeveel verantwoordelijkheid heeft een platform eigenlijk als gevaarlijk gedrag online wordt verheerlijkt en door algoritmes verder wordt verspreid? Colombia heeft voor 30 dagen de economische noodtoestand uitgeroepen na een aardbeving in het westen van het land. En die had een kracht van 7,4. Inmiddels is bekend dat zeker 314 mensen omkwamen. 4430 mensen raakten gewond en 262 mensen die worden nog vermist. Nou, laat ik er nog een positief iets er tegenaan gooien, zo aan het begin van je dag. Hè. Maarten van der Weijden is na een rustige dag weer het water in gegaan. Die rust die had hij nodig, want gisteren was hij misselijk, had hij buikklachten en heeft hij zijn 270 kilometer lange 22 steden zwemtocht tijdelijk stilgelegd. Maar hij voelt zich nu dus goed genoeg hersteld om het opnieuw te proberen. Dat is mooi. Helemaal topfit is hij nog niet, maar hij wil de tocht voor onderzoek naar kinderkanker alsnog afmaken. Chapeau, kerel. Chapeau, Maarten. Nou, soms moet je dus even aan de kant, zo blijkt, om daarna weer verder te kunnen spelen.

Officieel wereldmuggendag, omdat op deze datum in 1897 werd ontdekt dat vrouwelijke malaria-muggen vrouwelijke muggen malaria kunnen overbrengen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus als je vannacht wakker werd van een mug, dan had hij blijkbaar dus iets te vieren. En NASA lanceerde op deze dag de ruimtesonde die later langs Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zou vliegen. Bijna 50 jaar onderweg en nog steeds verder van huis dan de meeste mensen ooit durven te gaan. De Voyager 2 vertrok op 20 augustus 1977 de ruimte in.

0: Danny Vera is nog een van de meest ondergewaardeerde artiesten wereldwijd. Moet deze man gewoon op een voetstuk gezet worden. Wat een kwaliteit, wat een lekkere plaat. Die Rollercoaster Paradise.
1: De soundtrack van een douchey moment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Je kunt je dag maar beter maar goed beginnen en dan even realiseren dat het allemaal niet zo, moeilijk hoeft. Stel je maar eens even voor, je bent ergens waar je eigenlijk alleen maar even iets wilde doen, maar ineens merken dat je nergens meer haast voor hebt. Het zou zomaar later vandaag kunnen gebeuren. De lucht is warm, er staat een klein briesje en op de achtergrond hoor je de geluiden van mensen die gewoon hun dag leven. En dan begint er een nummer dat je kent, zo'n nummer dat je al 100 keer hebt gehoord, maar dat vandaag precies op zijn plek valt. Je blijft nog even staan, kijkt om je heen en denkt niet aan wat hierna komt. Ja, dit is jouw soundtrack voor zo'n klein eilandmoment waarop helemaal niets bijzonders gebeurt en juist daarom zo goed voelt, hè?
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de...

0: Lekker onthaasten met de muziek van de Supremes en The Happening op je donderdagochtend 20 augustus vandaag. Mag ik heel even snel je aandacht? Let op.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe. De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
5: Natuurlijk.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Je donderdagochtend is van start gegaan. En zoals een ochtendshow betaamt, praten we hierbij over het laatste nieuws. Wat is er gebeurd op je eigen eiland? Om 6:55 hoor je Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. De overdekte markt Marché Noble in Punda beleeft vandaag een zachte opening na een renovatie van 18 maanden. Volgens beheerder Fondation Marché is de stichting weer financieel gezond, zijn de administratieve achterstanden weggewerkt en hebben alle medewerkers een nieuw contract. Interim directeur Remy Ricardo spreekt van een belangrijke mijlpaal. De stichting richt zich nu op volgende projecten, waaronder het onderhoud van Plaza Biel en de opknapbeurt van Plaza di Arte. En op de Christoffelberg is gisteren de 61-jarige Curaçaonaar overleden nadat hij tijdens een wandeling onwel werd. Het parkpersoneel schoot direct te hulp en startte met reanimeren. Een helikopter van de kustwacht heeft de man overgebracht naar de basis op Hato, waar een ambulance klaar stond. Hulp mocht echter niet meer baten. De man vertoonde bij aankomst geen tekenen van leven meer. En nieuws uit Nederland. Vergeet Duolingo of AI. Oude Teliaktaalcursussen uit de jaren 60, 70 en 80 zijn deze zomer een enorme hit in Nederland. Sinds het Instituut voor Beeld en Geluid zijn archief gratis online zette, bekijken duizenden mensen massaal klassiekers zoals de Engelse cursus Walter en Connie en het Spaanse Por Favor. Volgens het instituut heeft de onverwachte populariteit vooral te maken met nostalgie naar de tv-cultuur van weleer.
2: Fantastisch dit. Teliak cursussen en trainingen. Dit is echt superleuk. Weet je wat ook in één keer heel populair is? Ik zie het enorm veel op social media voorbij komen. De Fabeltjeskrant. Ah. Dat is waarschijnlijk dan ook vrijgegeven door Beeld en Geluid of zo, denk je dan. Meneer de Uil en... Hoe heet die ook alweer? Wat leuk.
3: Voor ons millennial is natuurlijk weer een terugkeer naar onze jeugd.
2: Ja, lineaire televisie neemt in regulier kijken wel af. Hè. Mensen kijken wanneer ze dat willen. Dat komt mooi uit met zo'n archief. Dat is openbaar gezet. Het is een soort uitgesteld kijken. Video on demand, hè, wat hier gecreëerd wordt. Fantastisch. Maar dan kunnen we hier op het eiland dus ook gewoon allemaal oproepen. Begrijp ik.
3: Ga maar naar kijken op het website van Beeld en Geluid. Ik neem aan van wel, maar ik weet het niet. Dat heb ik zelf niet uitgezocht. Ik focus me vooral op het lokale nieuws. En
2: ja, zeker.
3: Taal-apps zoals...
2: Lora. Natuurlijk, straks ook weer het Lora-woord van de dag. Oh, we spelen trouwens ook Welk dier hoor je hier? Dat over een 10 minuutjes hier bij Paradise in de ochtendshow. En ja, ik denk dat ik me ook even ga verdiepen in... of ik buurman een buurman kan vinden, bijvoorbeeld. Ook leuk. En hoe heette die twee gekken ook alweer van de VPRO vroeger?
3: Theo en Theo?
2: Ja, super. Nou, Beeld en Geluid, dankjewel, hè.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Toto. Buurman en buurman blijkt gewoon ook op NL Ziet te staan. Dus als je daar een abonnementje op hebt, dan kun je het ook daar zien. Dus,
1: Dat is fijn, maar ik zag net wel, helaas kunnen wij dus op Curaçao niet in het archief van Beeld en Geluid. Wegens beperkingen, ja, alleen maar in Nederland. Als je, Europees Nederland.
0: En VPN. VPN is het codewoord in deze. Ja. Dus als je dat wilt, dan dat helpt je met alles trouwens. Dus buurman, ja, goedemorgen.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: En Nelly, dadelijk wel die hoor je hier, dus daar maken we ons voor op. Maar eerst eventjes slaan we die krant open. Wat staat erin vandaag?
1: Nou, op de voorpagina van de Extra zie je dus een foto van die uitgebrande auto in de Frederikstraat. Daar is dus opnieuw een auto volledig uitgebrand. Nou, de politie heeft nog niet formeel bevestigd dat het om brandstichting gaat, maar buurtbewoners die spreken van een explosie waarna iemand op de vlucht sloeg en de auto in vlammen opging. De auto stond geparkeerd aan de overkant van het Drift Hotel in de Frederikstraat. En de brandweer kon dus niet voorkomen dat het voortuig verloren ging. De zaak is in onderzoek. En een paar weken geleden werd al in dezelfde straat ook al 3 huurauto's in brand gestoken voor hetzelfde hotel. En de politie vermoedt dat ontevredenheid over de ontwikkelingen in de wijk mogelijk de aanleiding is.
0: En het bijzonder dat er zo lang onderzoek naar gedaan moet worden, als het al eerder is voorgekomen, als het al langer is speelt. Ja. Ik bedoel, en de omwonenden, hoeveel onderzoek moet je doen?
1: Het gaat natuurlijk ook om dat je, dat je die mensen kunt identificeren en vervolgens dan ook kunt vinden.
0: Ah, ze zijn op jacht ook echt, zeg maar.
1: Er zijn camerabeelden van, we weten van de eerste keer dat het was gebeurd, dat was eind juli. Ik heb nu niet gehoord of er opnieuw dat het op beeld is vastgelegd. Maar ik denk wel dat de politie heeft wel een indicatie van waar ze het moeten zoeken.
0: Ja, ja.
1: Maar het is natuurlijk een hele grimmige sfeer op dit moment. Dus,
0: ja, laten we hopen dat het snel wordt afgerond. Mensen gaan is lief met elkaar om, alsjeblieft.
1: Ja, dus wel crimineel gedrag.
0: Ja, behoorlijk.
1: En in de krant ook aandacht voor een uitspraak in bij het gerecht in ambtenarenzaken. Gabriel Murray, hij is sectordirecteur bij het ministerie van GMN. Hij heeft milieu en natuur onder zich. Die tak heeft hij onder zich. En hem is de toegang tot het gebouw ontzegd, omdat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar bestedingen van financiële middelen bij onderhand verschillende projecten, onder andere dus een schoonmaakproject dat onder oud-minister Javier Sylvania was gestart. Dus was schoonmaken in de wijken, dus dat mensen hun afval daar konden, of groot afval konden storten. En ook ging ook over landbouwvoedselzekerheid. Maar het geld is dus niet helemaal aangewend of niet goed aangewend. En ook al zegt Murray dat hij er inhoudelijk weinig bij betrokken, bij betrokken was, eigenlijk zo. Want hij zegt, ook al valt dit onder zijn verantwoordelijkheid, een consultant van de minister die trok dat vooral. En toen er vragen kwamen, kon hij daar geen antwoord op geven. Dus dan had hij dat ook weer doorgespeeld naar de financial controller en naar een andere persoon die hier meer over zouden weten. Maar hij is degene wiens kop lijkt te moeten rollen. Terwijl hij zelf aangifte heeft gedaan van fraude en eventueel ambtelijke corruptie bij de landsrecherche van zijn meerdere rondom de gelden die mee te maken hebben. Maar op een vormfout heeft hij dus toch wel gelijk gekregen, want de secretaris-generaal is degene geweest die hem toegang tot het gebouw heeft ontzegd, dus het verbod heeft gegeven om weer op het werk te verschijnen. Maar de secretaris-generaal is daar dus niet
0: toe bevoegd.
1: Nee, ook als de hoogste ambtenaar, dat moet de minister doen. Uiteindelijk heeft de minister dat wel bekrachtigd. En de rechter zegt dus ook, eigenlijk had het dus niet zo mogen gaan, maar het is wel terecht dat hij op dit moment niet op het werk verschijnt als er een onderzoek loopt.
0: Ja.
1: Maar het onderzoek moet wel voor een bepaalde periode afgerond zijn. Het kan niet zo zijn dat deze maatregel voor tot de
0: einde der dagen
1: voortduurt. Dus dus ook het verbod om op het werk te verschijnen geldt tot en met volgende week, tot aanstaande dinsdag. En dan moet er ook wel iets Ik heb het onderzoek moet zijn afgerond.
0: Ja, snap ik.
1: En dan moet er gekeken worden, is het verlenging nodig? Wat zijn de vervolgstappen? Nou, dat in de kranten. En ik wil toch nog even stilstaan bij Fondation, of althans Marcia Nobbe. Want op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad zie je ook een foto van die mooie muurschilderingen die dan op het plafond bij Marcia Nobbe zijn beschilderd. En het is geschilderd. Het is ontzettend mooi geworden. En in de krant ook een reportage van de kraamhouders die terug zijn gekeerd.
0: Dus alleen dat al is de moeite waard om sowieso te gaan kijken en daar lekker te gaan winkelen.
1: Ach, het is prachtig geworden. Ja. Veel lichter, meer verlichting. Je voelt je totaal niet meer in een donker hol.
0: Nou, we gaan het zien vandaag. Na 9:00 wordt het officieel geopend. En laten we straks bellen met Remy Ricardo van Fondation Marche. En maar eens even, zeg maar, spreekwoordelijk de hemd van het lijf vragen. Dat is met dit weer trouwens toch

0: Creepy wil niemand dat je in de gaten gehouden wordt ongevraagd. In je zone komen is erg vervelend, kan ik uit ervaring zeggen. Als iemand zo gefixeerd op je is. Nou ja, Rockwell, Somebody Watching Me. Wat een hit hier bij Paradise. Weet je wat ook een hit is?
1: Welk dier? Hoor je hier?
0: We zijn het nieuwe seizoen begonnen. En ik heb het geluidje voor je. Wat is dit? Heb je een idee? Nou, kom maar eens lekker door.
1: Zing lachend om je heen. It's raining men. Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Het nieuwe seizoen is begonnen. Van welk dier hoor je hier? Ik kan een tipje geven, let ook goed op het bijgeluid wat hierbij zit.

0: prachtig dier dat vandaag. Welk dier hoor je hier domineert? Heb je het net gehoord? 675-1031. Stuur het lekker in via de WhatsApp als je het denkt te weten. Ik heb hier een toffe prijs voor je liggen. Chalo Chai, lekker om mee te nemen. Zo aan het begin van het nieuwe schoolseizoen ook. Nelly, heb jij een beetje een idee wat ik net heb laten horen? Ik gaf er een hintje bij. Er zit wat extra geluid op de achtergrond en zo. En, komt hij nog een keer?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Enig idee wat het is?
2: Nou, mensen moeten niet op mij afgaan, maar ik denk zelf eerder aan een knaagdier.
0: Het is geen knaagdier. Nee, je moet het op een andere plek zoeken, niet op land. Nou ja, dan is dat al een hele goede richting, denk ik. We hadden eerder deze week een blauwe vinvis. Nou,

dat ergens daar ook in die buurt komt rijden, in hetzelfde leefgebied zit. Maar het is dus een ander dier. Nee, geen idee. Nee. Nou, app het maar als je het wel weet. 675-1031. We zetten de WhatsApp wagenwijd voor je open. Er staat een leuke prijs tegenover. Maar speel vooral gewoon lekker mee op deze donderdagochtend. Het is 6:55. Nou, je dag begint net wel lekker. Als je toch ook een leuk prijsje wint. En raad welk dier het is. Nou, zwem maar lekker door, zou ik zeggen, hoor. Hier is Nick Kershaw.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Ben je nou weer bij your bijzijd geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: euro volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: What's your favorite fuel?

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Het is 1 minuut over 7. Je donderdagmorgen wordt compleet gemaakt. Je bent helemaal op de hoogte met het laatste nieuws. Hier is Nelly Rossa.
3: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten heeft voor het eerst de grens van 40 biljoen dollar overschreden. Dat komt neer op ruim $117.000 per Amerikaanse inwoner. De staatsschuld is daarmee in minder dan 10 jaar tijd verdubbeld, mede door massale uitgaven tijdens de coronapandemie en grote belastingverlagingen. Deskundigen waarschuwen voor een mogelijke schuldencrisis als de Amerikaanse overheid niet ingrijpt met belastingverhogingen of bezuinigingen. En het Openbaar Ministerie in Nederland heeft vandaag 6 jaar cel geëist tegen de 40-jarige man uit Vlissingen voor het verkrachten van een 15-jarig weggelopen meisje. Het incident vond vorig jaar juni plaats in de woning van een verdachte, waar hij het slachtoffer onder de douche misbruikte en mogelijk bedreigde met een vuurwapen. De verdachte bekende in de rechtbank in Middelburg alleen het misbruik onder de douche, maar ontkent het gebruik van een wapen. Het inmiddels 16-jarige slachtoffer liet in een emotionele verklaring weten te kampen met ernstige PTSS en nachtmerries. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En lokaal nieuws, bij de start van het nieuwe schooljaar wenst Onderwijsbond Doen iedereen een goed jaar toe, maar vraagt meteen aandacht voor grote problemen. De vakbond eist snelle oplossingen voor achterstallige salarissen en de hoge werkdruk. Ook wil Doen dat alle klaslokalen werkende airco's krijgen en dat er genoeg lesmateriaal is. De bond zegt dit schooljaar vol in te zetten voor de leerkrachten. En de overdekte markt Marche Nobel beleeft vandaag een zachte opening na een renovatie van 18 maanden. Volgens beheerder Fondation Marche is de stichting weer financieel gezond, zijn de administratieve achterstanden weggewerkt en hebben alle medewerkers een nieuw contract. Interim directeur Remy Ricardo spreekt van een belangrijke mijlpaal en de stichting richt zich nu op volgende projecten, waaronder het onderhoud van Plaza Bio en de opknapbeurt van Plaza di Arte. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
2: Masha, dank je, Nelly.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Rijd je op de Camino de Duvert richting de Caracasbaaiweg, houd dan rekening met 8 minuten vertraging. En op de Winston Churchillweg bij kruispunt Cubaweg tot de Schottergatweg Noord sluit je 6 minuten aan in langzaam rijden. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja, zeker bij kruispunt Kaya Sien van Del tot de Pampunaweg, 5 minuutjes vertraging. Op Hato komen wat vluchten vroeger aan. 2 pak ik er eventjes uit voor je, die vanmiddag om 6:06 zou aankomen vanuit New York van JetBlue Airways. Die is 29 minuutjes te vroeg. En een andere vlucht komt 54 minuten eerder aan. Die van even na 3:30 vanmiddag vanuit Amsterdam, de TUI Fly.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: En zometeen de oplossing van welk dier hoor je hier?
3: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
0: De Paradise FM, ochtendshow.

0: Je luistert naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Ik ben Jeremy, Nelly is er ook. Bon dia, Nelly.
1: Ja.
0: Wat doe jij op zondagochtend eigenlijk altijd? Wij kennen elkaar natuurlijk wel van achter de schermen een klein beetje. We werken voor het eerst helemaal nauw samen, zeg maar, iedere ochtend. Hoe ziet jouw zondagochtend eruit? Dit was Earth, Wind & Fire trouwens, over de zondagochtend. Maar wat doe jij?
1: Nou, het ligt eraan wanneer je het me vraagt. Maar op dit moment, deze komende weken, dan ben ik aan het werk.
0: Ah, oké. Okay, ja, dat ligt eigenlijk aan de avond ervoor vooral, denk ik.
1: Nee. Het heeft gewoon te maken met, is het nu vakantieperiode, moet ik invallen ergens anders.
0: Kijk.
1: Vandaag ben ik gewoon vroeg op kantoor.
0: Ja, dames en heren, Nelly Urossa is iemand die ontzettend hard werkt. Daar kun je natuurlijk alleen maar verder respect voor hebben. En jij, als jij hebt meegedaan met de quiz Welk dier hoor je hier? Dan is het een harde opgave geweest vandaag. Best wel wat reacties binnengekomen. Omdat het geluid is opgeblazen, was het best wel, wel lastig. We gaan eens even bellen, kijken wie we zo verder aan de lijn krijgen.
2: Lennart Huizen.
0: Dat is een lekkere om mee wakker te worden, Lennart. Goedemorgen, bon dia.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Bon dia. Ja, prima joh, prima.
0: Heb je ze dan iets te winnen?
2: Ja, uiteraard. Ja.
3: Welk dier gooi je hier?
0: Ik heb het laten horen, Lennart. Zal ik hem voor de vorm nog maar één keer voorbij laten komen? Want was die moeilijk voor jou of niet?
2: Nou, het was wel een beetje moeilijk. Ik had wel wat tips nodig.
0: Ik heb het geluid een beetje opgeblazen namelijk. Hoppakee. Hé, hey Lennart, jij doet mee met Welk dier hoor je hier? En ik, ja, als ik hem zo zie, de naam voor me, dan denk ik, ja, één koppertje. Maar ik kan me voorstellen op een afstandje dat hij best lastig was. Zeker als je, ik weet niet waar je bent, in de auto of op het werk. Waar zit je eigenlijk?
2: Ja, ik ben nu net op het werk.
0: Oké.
2: Okay. Want ik hoorde het in de auto. Ja, en toen dacht ik ook van, ik dacht eerst dat het een soort knaagdier was.
0: Ja.
2: Maar dat
0: ja.
2: was het toch niet?
0: Nee.
2: En toen dacht ik, nou, dat geluid te horen. Denk ik, ja, dat moet toch wel een dolfijn zijn.
0: Hoppakee, ja hoor.
2: Hey.
0: Gefeliciteerd. Je hebt hem te pakken. Ja, als je zo dit weet, dan denk je, ja, tuurlijk, logisch. Maar het heeft een hoop bijgeluiden. Ik hou ervan met dingetjes het geluid een beetje op te blazen en zo. En dan wordt hij best wel pittig inderdaad, ja, merkte ik ook.
2: Ja,
0: als je je ogen dicht doet. Maar de onderwaterwereld is dan wel weer even lekker om helemaal in te verdwijnen, vind ik zelf altijd. Nou, prachtige dieren natuurlijk. Dit levert jou een Chalo Chai op, Lennart.
2: Oh, lekker joh. Geweldig, ja.
0: En dat is uniek op het eiland. Helemaal nieuw. En ja. Die mag je gaan ophalen bij de Wine Factory. Dankzij hun zo'n bus is meer dan 50 gulden waard. Dus ik wens je een smakelijke, lekkere chai.
2: Oh, dankjewel.
3: De

0: weet niet of je weet wie het is. Haar carrière een beetje gevolgd hebt. Miss Independence. Wat een powervrouw hier in de ochtendshow bij Paradise FM. Paradise FM. Dan is haar daar, de Marche Nobo in Willemstad. En die opent vandaag opnieuw haar deuren na een renovatie van maar liefst 18 maanden. Het gaat daarbij om meer dan een opgeknapte markt. Volgens Fundation Marche is ook achter de schermen namelijk orde op zaken gesteld. Administraties bijgewerkt, financiën zijn op orde en alle medewerkers die hebben inmiddels een nieuwe arbeidsovereenkomst. We bellen erover met interim-directeur Remy Ricardo. Bon dia.
1: Bon dia, Jeremy.
0: Je bent, denk ik, helemaal in je nopjes vanochtend. Want het gaat dan vandaag echt gebeuren.
1: Ja, het is eindelijk aangebroken. We gaan een soft-launch doen.
0: Ja.
1: Want na zolang is het echt noodzakelijk dat we eigenlijk open gaan.
0: Wat houdt het in, zo'n soft-launch?
1: Oké, om te beginnen, het gebouw is niet helemaal klaar. We gaan op begane grond beginnen met alle units en alle boots.
0: Mm-hmm.
1: En dan gedurende, ik denk een korte tijd, dus de tijd weet ik niet precies, gaan we verder de resterende gedeeltes van de markt afmaken of dus afwerken. En dan wordt het ook totaal opgeleverd.
0: En als je vandaag voor het eerst weer naar Marche Nobo kijkt, zoals het er nu staat, Remy, wat maakt jou dan het meeste trots eigenlijk?
1: Dat beide trajecten samen zijn gelopen.
0: Ja.
1: Dus één, dat in de voorgrond het gebouw werd helemaal gerenoveerd. En in de achtergrond hebben we gewoon ook nodige werk gedaan om de organisatie op orde te zetten.
0: Ja.
1: Dus wat ik trots op ben, is dat we eigenlijk in een zeer korte periode een grote klus toch had kunnen klaren. Kennelijk 4 jaar rekeningen in 1,5 jaar. Het is gewoon een klus en ook de administratie, het systeem en alles gewoon in orde zetten. Op orde zetten.
0: Met de hele club mensen hebben jullie dat gedaan. En dan heb je daar natuurlijk vanaf vandaag weer de bezoekers. Hè. Voor hun is het wel heel belangrijk. Wat gaan zij vanaf vandaag merken van de vernieuwde Marche Nobo? Wat is er anders dan voor de renovatie?
1: Ja, voor de renovatie was het gewoon... volgens mij pragmatisch. Dus iedereen stond waar ze eigenlijk... waar de Marche directie in had geplaatst.
0: Mm-hmm.
1: Heden is Marche verdeeld in 4 gedeeltes. Souvenirgedeelte, cosmetica gedeelte en een horeca gedeelte en een fruit and vegetable gedeelte. Dus dat is helemaal geordend. Je kan gewoon gericht gaan lopen naar het desbetreffende sector die je eigenlijk op zoek bent. Om je inkopen te doen. Maar je kan gewoon ook lekker andere dingen gaan zien. Het hele horeca-gedeelte is eigenlijk geconcentreerd. Met de mooie stoelen, dat je kan van verschillende booths kopen. Het is net als een food corner in een grote mall. Maar cultureel.
0: Ja. Het voelt. Het is natuurlijk helemaal vernieuwd, hè? Dus spik en span allemaal. Het is logisch ingedeeld als ik jou zo hoor. Zijn er ook nieuwe standhouders bijgekomen, andere afgevallen? Hoe is dat proces verlopen?
1: Nou, het is praktisch met dezelfde mensen gaan we van start.
0: Mm-hmm.
1: Her en der zijn er mensen bijgekomen. Wat wij ook gedurende de organisatie of herorganisatie van de vele. Van Marche hebben we gekozen om 1 product per persoon aan te bieden. Dus 1 tenant, 1 product. Voorheen had verschillende tenants meerdere producten. En dat beperkt de kans om andere mensen een boete te krijgen. Of een product te kunnen huren bij ons.
0: Ja.
1: Door die herstructurering. Zijn meer mensen erbij gekomen omdat er meer kansen zijn. Dus er zijn duidelijk meer mensen bij gekomen.
0: Ah, top, top, top, top. Nou, dat klinkt goed allemaal. De officiële opening is straks na 9 uur de soft launch, inderdaad, zoals je al hebt aangegeven. Als we even iets vooruitkijken, dit wordt straks een mooie happening, daar gaan we ook bij zijn. We kijken even vooruit. Er staan meer verbeteringen op stapel. Plaza d'Arte, Plaza Bio op de planning. Wat is volgens jou de belangrijkste volgende stap om de verschillende markten in Willemstad weer echt aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers?
1: Het is gewoon belangrijk om aan te geven dat wij een toeristische product van Curaçao is. Mm-hmm. En dat we verschillende producten of markten beheren. Elke markt die we goed aandacht aan geven en die we de nodige herstelmaatregelen, de nodige verbeteringen, vooral voor de customer experience en de user experience, dan moeten we gewoon goed eraan werken, zodat onze toeristen ons een goede review kunnen geven. En het is voor toeristen en local mensen. Want onze producten zijn niet allemaal voor toeristen. Mm-hmm, zijn bedoeld voor Curaçaoenaars. Maar alle toeristen willen graag onze cultuur leren kennen. En middels onze markten leren ze van dichtbij. Dus wij beheren Plaza Biel. Dat is onze culinaire markt. Waar ze onze eten kunnen leren kennen. Plaza d'Arte, waar we eigenlijk alle souvenirs bij de Megapier. En ook Plaza di Otrabanda, die moet eigenlijk ook grondig worden gerenoveerd, omdat het eigenlijk nu helemaal verpauperd is. Wij hebben ook andere locaties, zoals Barquitos. En bij Barquitos hebben we ook de nodige aandacht om de tenten te verbeteren. Dus het is constant in de move.
0: Altijd wat te doen.
1: Je kan niet stilzitten. Nee. Ja, je kan niet stilzitten. Ja.
0: Dat blijkt. Klinkt goed allemaal. Nou, als eerste natuurlijk Pabien met de opening dadelijk, de soft launch van de Masha Nobo. En natuurlijk ook succes met al het andere werk wat er nog op stapel ligt. En met het in balans brengen tussen, wat je al uitlegde, tussen toerisme en de lokale mensen. En dankjewel interim directeur Remy Ricardo van Fondation Masha. Ik wens je alle succes.
1: Ja, bedankt. Ik wil wel een correctie.
0: Oh.
1: Die 18 maanden die jullie hebben genoemd zijn mijn 18 maanden.
0: Ah.
1: De markt die is eigenlijk 23 maanden in renovatie geweest. Dus we zijn gestart augustus 2024 en ik ben gestart in januari. Vandaar dat jullie eigenlijk een verschil in de nummers, maar Het is wel geen probleem, maar voor de duidelijkheid, voor alle mensen die jullie horen, dan moeten ze wel goede informatie. En bedankt voor jullie tijd en de mogelijkheid om mijn kant van het verhaal ook te vertellen.
0: Bij deze, Remy. Het gaat je goed vandaag en veel succes met de soft launch dadelijk.
1: Dank je.
2: En mee bij die kus.

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Het is 7:55. Als de wiede weerga gaan we het laatste nieuws vanaf je eigen eiland voor je op een rij zetten. Nelly Rossa zorgt daarvoor. Bon dia.
3: Het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 middags speelt het Little League team tegen Japan. En voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. Veel ouders, bestuursleden en supporters zijn meegereisd naar Williamsport om deze wedstrijd live mee te maken. En het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. En internationaal nieuws. Een toevallig ontdekte goudader in het westen van Kenia heeft meer dan 10.000 gelukszoekers gelokt naar het dorpje Cheporor. Omdat oogsten door droogte zijn mislukt, hopen velen hier een inkomen te vinden. Maar de situatie loopt snel uit de hand. Autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis door een gebrek aan schoon drinkwater en toiletten in combinatie met toenemend drank- en drugsgebruik. Ook maken de autoriteiten zich grote zorgen over de vele kinderen, zelfs peuters die zonder toezicht in de gevaarlijke mijnen graven. De vrees is dat de kinderen begin september, wanneer de scholen weer opengaan, niet terugkeren naar huis en in het mijngebied blijven rondhangen.
2: Dat was hem, Nelly.
3: Ja.
2: Wat een bericht om mee af te sluiten. Hey, mijnen spelen sowieso, dat zie ik wel eens in films, dat gaat altijd mis. Een bepaald scenario.
3: Het is heel onzeker. Het is natuurlijk stevig en het kan zo instorten. Als het, zeker als er niet bij wordt gekeken naar als er geen toezicht is.
2: Het laatste nieuws, dankjewel Nelly daarvoor. En je leest het ook na op onze site, paradisefm.cw.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het is druk op de Caracasbijweg. Nou ja, what's new? Maar richting Salinja vanaf kruispunt Caminda Roy Santu. Daar staat nu wel 27 minuutjes langzaam rijden. Aansluiten maar. Op de Aztekenweg richting Mauma vanaf kruispunt Toltekenweg. Daar 8 minuten. Op de Caminda die brievengat richting Santa Rosa 7 minuten. En op de oude weg naar westpunt richting Punda. Dat is vanaf kruispunt Peruweg tot de Plaza Hendrik Pieters Quiers 6 minuutjes vertraging. Op Hato zijn de meeste vluchten die nu aankomen in ieder geval op tijd. Behalve vanmiddag om 2:00. Dan is de vlucht vanuit New York van JetBlue Airways 20 minuutjes vervroegd. Het is misschien voor jou om rekening mee te houden. En er komt de vlucht bijna een uur eerder aan. Dat is die vanuit Amsterdam. Die zou om 4:30 aankomen. Komt nu dus om 3:50 aan. Dat is TUI Fly.
4: Travel. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Maar er is meer te melden. De kranten slaan we zo meteen weer open. Je hoort Van Velzen. Diana Ross komt eraan. En dit is Bobby Brown of Paradise.

0: Je voor mij en voor Nelly, want de vernieuwde Paradise FM ochtendshow is gestart. Hoe bevalt je het tot nu toe allemaal, dame? Gaat het goed? Ben je tevreden zo? Ja.
1: Het nieuws, dat is mijn passie, dus daar valt sowieso veel over te vertellen. En daar is niks over aan veranderd. Dus,
0: nee, dat klopt. Maar Joris is ingewisseld voor deze hier, deze man. Is dat een beetje, zeg eens eerlijk?
1: Geef me een week.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, ik denk dat 3 weken wennen ook misschien wel een mooie termijn is in een nieuwe relatie, toch? He? Ja, toch? Iedere 3, 6, 9 maanden dan schijnt er een kritisch moment te zijn in de relatie. Dus nou ja, we hebben ook een soort relatie. Een werkrelatie, vriendschappelijke relatie, serieuze relatie. Dus laten we er wat moois van maken. Jouw taak is om het laatste nieuws te delen. Nou, daar is dit weer een perfect moment voor. Je hebt het gehoord. Dit zijn de kranten namelijk van jou, Nel. Ga je gang.
1: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad nieuws ook over het aanbod van vakantievuurhuurwoningen op Curaçao. Dat groeit veel sneller dan de bezetting, wat wijst op een dreigende marktverzadiging. Dat blijkt uit een rapport van Odile Micheletti, dat in juni van dit jaar is gepubliceerd. En dat is gebaseerd op data van Airbnb en AirDNA. Zij waarschuwt voor overontwikkeling, zoals eerder in Tulum in Mexico is gebeurd. Het aantal accommodaties op het eiland steeg met 19,7% tot ongeveer 3850. Terwijl de bezetting graad slechts met 1,7% toenam. Dus dat betekent dat het aanbod sneller groeit dan in ieder geval mensen een Airbnb boeken. Mm-hmm. Het blijkt dus ook uit het onderzoek dat de bezetting graad sterk varieert. In Spaanse water schommelt deze tussen 25% en 98%. Waarbij villa's aan het water aanzienlijk beter presteren dan woningen verder landsinwaart. En een topaccommodatie in dit gebied die behoudt een recordomzet van bijna 1 miljoen gulden. Nou, dat is wel nice. Om dat binnen een jaar te verdienen met je woning. Slechts één dag. Oh nee, dat is weer een ander nieuws. Dat staat in de krant in het artikel. Maar er wordt ook wel gewezen op dat er gekeken moet worden naar de ontwikkeling. Dat meer Airbnbs in traditionele woonwijken komen. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het aanbod. Voor woningen, althans voor lange termijn huurwoningen.
0: Dit was wel, ja, dat wel. Maar het schoot me wel te binnen. Hè. Je noemt best wel wat grote bedragen. Er zijn mensen die hebben te besteden. Een heleboel mensen die dat niet kunnen besteden. Als je zo hier naartoe komt en je gaat een B&B huren, waarom niet minder geld uitgeven aan een B&B die gewoon goed is, gewoon oké? En geld uitgeven aan herinneringen maken op het eiland. Er is zoveel te zien, zoveel te doen, zoveel te besteden aan de lokale economie in de horeca bijvoorbeeld. Waarom gaan mensen dan daar niet meer in stoppen? Of zou het zo zijn van mensen die dat kunnen betalen, die huur van een B&B, die doen dat sowieso toch wel?
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met type toeristen. Je hebt natuurlijk ook mensen die in groepen komen. Vaak zijn het dan ook wel heel veel mensen die, of vriendinnen die dan samenkomen en dan een luxe woning dan huren voor hun girls trip. Amerikanen zijn sowieso gewend om veel meer uit te geven dan Europeanen. Brazilianen trouwens ook. En die komen ook vaak in groepen en kiezen ook voor luxere woningen. Dus het heeft natuurlijk ook te maken met wat je behoeften zijn als je op vakantie gaat en komt hier naar het eiland. Ik denk, het heeft ook te maken met je portemonnee. Als je het kan betalen, dan... het is natuurlijk ook fijn als je op vakantie bent, wil je gewoon genieten. En dat mag dus ook.
0: Ja, daar sparen de mensen doorgaans het hele jaar voor. Of soms wel 3 jaar. Om op vakantie te kunnen überhaupt.
1: Maar het is wel goed, grappig om te zien. Je merkt wel, Amerikanen en bijvoorbeeld Brazilianen, die kiezen echt voor grotere luxe woningen.
0: Ja.
1: En Nederlanders vaak, zeker als je alleen reist of met z'n tweeën, kijken wel vaker naar locatie en betaalbaarheid.
0: Nou, heel mooi. Hey, en weet je trouwens, er is iets belangrijks. Als het even niet mee zit op een dag, hè? Of op je werk bijvoorbeeld. Of je kunt in de supermarkt iets niet vinden wat je nodig hebt. Of er zit een deuk in je auto in één keer als je ergens geparkeerd hebt. Dan is daar een oplossing voor. Dat heeft te maken met waar jij het net over had. Voor alle problemen is er namelijk 1 grote oplossing. Vakantie vieren. Ja? Tada! Zullen we dat doen dan? Als het er vanaf kan. Hoeft geen huis van 1 miljoen te zijn hoor. Nee.

beste muziek ooit gemaakt door Paradise met Van Velzen en Love Song. Maar ook The Weeknd, die eigenlijk afscheid zou nemen van The Weeknd. Maar die heeft zich bedacht. Tijdens een concert zei Abel Tesfaye dat hij het pensioen even heeft geprobeerd, maar dat het hem niet beviel. En alsof dat nog niet genoeg is, liet hij fans onlangs achter met de woorden "We are getting closer too." En toen stopte hij dus. Of er komt nu muziek aan, of The Weeknd heeft ontdekt dat cliffhangers ook gewoon een

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja,
3: en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Het is bijna 8:00. We zijn op tijd met het nieuws vandaag. Het wordt op een rij gezet door Nelly Rossa. Nelly, bon dia. Wat heb je voor ons?
7: Bij een zwaar verkeersongeluk in het Duitse Oberlais zijn woensdag twee tieners van 14 en 15 jaar om het leven gekomen. Zes andere jongeren raakten ernstig gewond. De auto die werd bestuurd door de 15-jarige kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op de aanhanger van een wegwerkerswagen. Twee wegwerkers raakten eveneens gewond. De politie onderzoekt hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen en wat de precieze oorzaak is van het ongeluk. En lokaal nieuws: bij de start van het nieuwe schooljaar wenst Onderwijsbond Doen iedereen een goed jaar toe, maar vraagt meteen aandacht voor grote problemen. De vakbond eist snelle oplossingen voor achterstallige salaris en de hoge werkdruk. Ook wil Doen dat alle klaslokalen werkende airco's krijgen en dat er genoeg lesmateriaal is. De bond zegt zich de school

0: schooljaar vol in te zetten voor de leerkrachten. En de overdekte markt Marche Nobbe beleeft vandaag een zachte opening na een renovatie van bijna 2 jaar. Volgens beheerder Fondation Marche is de stichting weer financieel gezond, zijn de administratieve achterstanden weggewerkt en hebben alle medewerkers een nieuw contract. Interim-directeur Remy Ricardo spreekt van een belangrijke mijlpaal. De stichting richt zich nu op volgende projecten, waaronder het onderhoud van Plaza Bio en de opknapbeurt van Plaza di Arte. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Op 14 plekken op het eiland op dit moment best wel wat vertraging. Ik noem de 3 waar de vertraging meer dan 8 minuten is. Dat is op de Caminda die brieven gehad richting Santa Rosa 11 minuutjes. Op de president Romulo Betancourt Boulevard richting Punda 9 minuten. En op de Cerulora-weg richting Jan W. tot de rotonde van Willems 8 minuten vertraging. Op Hato zijn 2 vluchten te vroeg. Die van JetBlue Airways vanuit New York vanmiddag. Om 2 uur zou die aankomen. Even een 2 uur komt 20 minuutjes eerder. En de TUI Fly vanuit Amsterdam komt een uurtje eerder. Die komt nu om 3:50 aan.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
5: 15%?
4: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
9: Met lekkere muziek gegarandeerd van de Commodores en Simply Red.
10: Paradise FM. Goedemorgen allemaal, Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
7: De Paradise FM ochtendshow.
11: I was

En die nacht die gaat nog eens een keer lekker voorbij natuurlijk. De nightshift is over. Het is inmiddels alweer een aantal uren lekker licht op Douche Curaçao. Waar ben jij mee bezig? En zit je in een goede flow, in goede energie? De vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Laat ik dan Jeremy zijn. Nelly doet het laatste nieuws, zoals je natuurlijk de afgelopen tijd al lang gewend bent. Toen Joris nog de ochtendshow deed, sinds deze maandag. Vernieuwingen allemaal, dus je krijgt het langzaamaan mee. We spelen spelletjes die je kent, zoals welk dier hoor je hier. Maar je gaat ook nieuwe dingen horen. Vanaf komende maandag is er bijvoorbeeld iets heel nieuws. Ja, als we ergens nieuw aan beginnen, dan kun je dat beter goed vieren. En dat doen we vanaf maandag met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. En daarbij maak je kans op een fonkelnieuw bed ter waarde van 5000 piek. Wat? Ja, 5000 piek. En die komt van MW Bedden en Slapen. Dus meepakken, bij zijn, blijven luisteren of kijk op de site paradisefm.cw/schatkist. Kijken we even naar de laatste nieuwtjes die mij zojuist zijn opgevallen. Is dat Colombia voor 30 dagen de economische noodtoestand heeft uitgeroepen na de aardbeving in het westen van het land, die een kracht had van 7,4. Zeker 314 mensen kwamen daarbij om. 4430 raakten gewond en 262 mensen die worden vermist. Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks Israëlische waarschuwingen. Volgens het Turkse ministerie van Defensie waren er geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur toen Israël die dinsdag aanviel. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië wil versterken. En dan heb ik nog iets opmerkelijks. En het vindt weer in België plaats. Er is van alles te doen rondom gevonden goud, laatst al. Nu is daar de Belgische prins Laurent, die officieel zijn 26-jarige zoon Clement van der Kerkhoven erkent, die hij kreeg met de Belgische zangeres Wendy van Wanten. Clement was jarenlang bekend als voormalig autoverkoper, maar mag zich nu officieel prins gaan noemen. Maar hij heeft geen koninklijke toelage, geen plek in de troonopvolging en ook geen verplichte lintjesknipagenda. Nou, dat laatste is misschien wel erg prettig. Hij twijfelt bovendien nog of hij de naam van zijn vader Saxe-Coburg wil aannemen, omdat hij trots is op de achternaam van zijn moeder. Dus hij is wel prins, heeft geen paleisbudget. Het is eigenlijk een beetje

0: Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest. Liefdesverdriet. Oh, mooi. Goeie muziek, hè? Lekker. Weet je waar ook goede muziek weer is dit jaar? Kijk maar eens naar de line-up van Curaçao North Sea Jazz. Daar zie je één ding. Artiesten komen daar niet alleen om een concert te geven. Nee, die komen daar om herinneringen te maken. En eerlijk, ja. Als je na 3 dagen zelfs kunt zeggen die vrijdagavond was legendarisch, dan heb je als festival in ieder geval iets goeds gedaan. Maar we zijn hier bij Paradise helemaal gek geworden. Want we hebben te gekke prijzen rondom Curaçao en North Sea Jazz. Niet alleen de schatkistjacht in de ochtendshow die volgende week start. Nee, Vanessa vanmiddag speelt Amarillo, si o no. Doe mee en win 2 tickets plus Amarillo cocktails voor de donderdagavond op Curaçao North Sea Jazz. En het enige wat je hoeft te doen is een stelling over Latin muziek beantwoorden met si o no. Denk aan Alain Perez of iets over Latijns-Amerika. Of misschien wel Gente de Zona uit Cuba. Komen ze daar vandaan? Nou, bijvoorbeeld, si, natuurlijk, dat is zo. Of Alain Perez is geboren in Mexico. No, in Cuba. Vanmiddag dus bij Vanessa Amarillo, si o no. We sturen je naar Curaçao North Sea Jazz met een lekker drankje voorzien.
1: Zing lachend om je heen. It's raining men. Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Bout de Dire Straits en Yvonne Elliman. If I can't have you. Ja, en als ik jou niet kan hebben, weet je wel.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: We zijn lekker op tijd. 1 minuut voor 8:30 op je donderdagmorgen. We zetten het laatste nieuws voor je op een rij. Nelly Rossa, bon dia.
3: Bon dia. De aanhoudende stroomstoringen op het eiland zorgen voor grote onrust in het bedrijfsleven. Na de vereniging Bedrijfsleven Curaçao trekt nu ook de Kamer van Koophandel aan de bel. De Kamer van de KVK maakt zich ernstig zorgen en eist dat de regering en het bedrijf Aqualectra per direct met een concreet tijdgebonden actieplan komen. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 middag speelt het Little League team tegen Japan. En voor het eerst staat de Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De wedstrijd is te volgen op onder andere ESPN. En internationaal nieuws. Voetbalfans wereldwijd eisen het opstappen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege falend leiderschap en ondoorzichtige besluitvorming. Een online petitie tegen de voorzitter is inmiddels duizenden keren getekend. Ondertussen overwegen de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika een historische motie van wantrouwen tegen Infantino
4: indienen. Wow.
3: Het zou voor het eerst in de geschiedenis van de FIFA zijn dat zo'n motie tegen de voorzitter wordt overwogen.
2: Maar wat vinden we hier eigenlijk allemaal van? Als we ook kijken naar het WK. Het WK was echt perfect wat mij betreft. Goed georganiseerd. Ik zag hem daar ook wel veel zitten. En ik kreeg daar een beetje een gek gevoel bij. We hebben het gisteren gehad over mensen met dubbele agendas. Heeft die man een dubbele agenda, vraag ik me dan af. Want dit gebeurt niet zomaar zonder reden dat we het nu hierover hebben in het nieuws.
3: Nou, je merkte wel dat hij alles deed, dat hij naar de pijpen van Donald Trump danste.
2: Wow.
3: Dat was duidelijk wel te zien. En ook met dat ene plan dat hij dus had gelanceerd met dat voor die investeringen.
2: Met die aandelen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Dat is naar de schoonzoon van Trump, die dat dan zal gaan regelen.
2: Ja.
3: Ja, nee, die banden zijn een beetje te nauw met de Amerikaanse president. En iedereen... Ja, gaat ervan uit dat deze man zo corrupt is als de pest. Nou, of dat moet natuurlijk worden bewezen met onderzoeken en zo. Maar het ziet er wel naar uit dat hij een beetje... Nou ja, het bleek al toen dat besluit werd teruggetrokken... om Amerikaanse voetballer die dus een rode kaart had gekregen... dus was eigenlijk geschorst in die wedstrijd tegen België... en toch mocht spelen. Dat was al een opvallend besluit. En dat Amerikaanse president gewoon zomaar een belletje kan plegen. En dat dan... woord worden gegooid.
2: Onze vriend Trump die regelt ook daar weer dit soort mineralen. Hij regelt daar weer een oorlog en dit en dat. Dus dat is bijzonder al. Maar dat van die aandelen van de FIFA, dat gaat volgens mij nog wel een staartje krijgen. Zoveel mensen zijn tegen. Maar ja, investeerders zien het natuurlijk hartstikke goed zitten. Maar is het goed voor de sport? Dat vragen we ons af.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: 22 minuten als je er rijdt op de Schottengatweg West richting Punda, Palo Blanco tot de La Plataweg. Houd daar rekening mee. 22 minuten weer. En op de President Romolo Betancourt Boulevard richting Punda, daar staat 7 minuten.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
2: De beste muziek ooit gemaakt hoor je 24 uur per dag. Bij Paradise FM op 103.1. Hoe is je donderdagochtend tot zover? Je luistert naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jerry Minelli. We doen het met veel plezier voor je tot 10 uur. Met Billy Joe onderweg het laatste nieuws uit de kranten. En dit

0: Luisteraars op Paradise FM. Goed voor meer dan 100 miljoen verkochte albums wereldwijd. Hetzelfde als Swing begon als ooit. Dit was Money for Nothing en The Chicks for Free. En het blijkt wel weer, één riffje is genoeg om de halve wereld te veroveren.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dat nieuws verovert vandaag ons douche corso, Nelly.
2: Nou, ik wil even dus heel kort even stilstaan bij dat vervelend nieuws voor de Angela Jeroen Simon School in Montagnabouw. Want een dag voordat het nieuwe schooljaar moest beginnen, is er natuurlijk ingebroken bij deze openbare basisschool. En ze gingen er vandoor met maar liefst 6 airco's en een waterkoeler. En richtten ook nog eens flinke schade aan het schoolgebouw. Dus dat betekent dat voor deze school, voor sommige kinderen dan de lessen waarschijnlijk later zullen beginnen. Als de eerste schooldag. Omdat er natuurlijk zoveel. Niet alle, als er 6 airco's zijn gestoken.
0: Nou, het is geen pretje om dan onderwijs te krijgen, nee.
2: Nee.
0: En die hete lokalen. Ook niet gezond natuurlijk voor ze.
2: Dus dat is helaas verschillend, verschrikkelijk nieuws.
0: Ja.
2: Ja, vandaag moesten dus de scholen weer open gaan. En de leerlingen en de leerkrachten die moeten er dus nu stellen zonder verkoeling. En fatsoenlijk gekoeld drinkwater. En het zijn natuurlijk ook nog weer onvoorziene kosten om de schade aan de school te herstellen. Nou, de politie heeft nog geen verdachten in beeld. Maar wat ook belangrijk nieuws is toch wel het bericht van de Kamer van Koophandel. Die stelt dat een stabiele stroomvoorziening een absolute randvoorwaarde is voor de economie. Want de continue blackouts en storingen zijn ingrijpend voor huishoudens. Maar ook voor het bedrijfsleven. Want ze berokkenen hen wel directe financiële schade. Het probleem stopt namelijk niet zodra de lichten weer aangaan. Want bedrijven kampen met verloren arbeidstijd, kapotte apparatuur soms, bedorven voorraden kan ook voorkomen. En natuurlijk ook gemiste omzet.
0: Ja.
2: Vooral de horeca, winkelsector en bedrijven die afhankelijk zijn van digitale systemen, koeling en betalingsverkeer, die worden hard getroffen. Ik weet dat je in bepaalde winkels kon je dus op dat moment toen de stroom uitviel niet meer spinnen, alleen maar cash betalen, maar ook niet alle pinautomaten waren toen op het elektriciteitsnet en kon je dus ook niet pinnen. Of althans geld uit de machine halen. Dus het was het is best wel storend en werkt verlammend.
0: Best wel. Nou.
2: Best wel, ja, inderdaad. No. Best wel.
0: Ja. En je noemt een aantal zaken, maar wat mij vooral opvalt, en dat merk je thuis ook, denk ik, hè, als consument, als Jan en Alleman, jouw apparatuur heeft er echt wel onder te lijden.
2: Mm.
0: Het wordt gezegd van niet, maar dus echt wel, hè, want waar een televisie normaal jaren, wat ik heb er een die, als die, ik trek altijd de stekker eruit, dus dat doe ik, maar die kan gewoon 15, 20 jaar meegaan als je wil.
2: Ja.
0: Maar met al die piekspanningen, nou vergeet maar, die is na 2-3 jaar kapot hoor.
2: Ja, nee, je kan, wel dat, je kan het wel indienen als het echt door de door Aqualectra komt, door
0: ja,
2: de stroomstoring.
0: Maar bewijs dat maar eens, Nelly. Ja,
2: ja, dat kan, ja. Het is wel gebeurd. En dat ook, soms hebben ze, in het verleden hebben ze ook iedereen korting gegeven op, de, op je factuur. Maar als je kan bewijzen dat het echt is gebeurd in die periode, en dat. Ze hebben vaker geld uitgekeerd.
0: Ja, stroomstoring met korting. Wel, ja.
2: Okay, ja, maar ja. Voor als je defect, als je apparatuur defect gaat, dan kan je dat wel claimen bij Aqualectra. Verder stelt dus de Kamer van Koophandel dat het netwerk is natuurlijk dat het eerst erkennen dat het netwerk van Elektra complex is. Maar het is natuurlijk uitleg achteraf is niet meer genoeg. Er moet een weerbaar energiesysteem komen met voldoende reserve en noodcapaciteit. En ja, een overgang naar duurzame energie mag nooit ten koste gaan van het allesmaal gewoon normaal werkt.
0: Nou, we hebben directrice Nijsa Insenia van Ela Aqualectra gisteren aan de telefoon gehad. Ze hebben echt in die zin echt wel verbetering beloofd. Er zijn nieuwe onderdelen, wordt hard aan de machines gewerkt. Ze hebben een mooi plan. Er komt natuurlijk een hele nieuwe centrale bij die in december opgeleverd moet worden. Dus laten we hopen dat het nou eens een keer opgelost is.
2: Ja, maar toch, de ondernemers die willen ook wel dat er wordt gemonitord wat de exacte economische schade is onder ondernemers.
0: Okay.
2: Want het kan natuurlijk niet. De bedrijven kunnen niet structureel in onzekerheid blijven zitten.
0: Nee, belangrijk om hier goed bij stil te staan. Nelly, dankjewel voor dit overzicht vanuit de kranten vandaag. Paradise FM met Eagle Eye Cherry zometeen. En dit is Billy Joel.

0: Ingo uit Cherry. Waar gaat hij naartoe dan? Paradise 103.1 en Save the Night.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly, verras me. Wat voor een zin of onzin krijgen we vandaag hier gepresenteerd?
2: Kununu.
0: Kununu? Mm-hmm. Oké, okay, dat klinkt redelijk eenvoudig. Kununu, het heeft iets met eten te maken. Ja, ik vind het een smaakvol woord namelijk.
2: Nee, je kan het wel een snoepje, kan je wel een kununu noemen. Maar nee, kununu is geen, heeft eigenlijk niks te maken met eten.
0: Oké, met een persoon dan. Je vindt iemand een snoepje, een lief...
2: Ja, het is een koosnaam voor een geliefde. Weet je, vaak zeggen we wel douche tegen elkaar. Ja. Maar als je zin hebt in iets anders, dan kan je ook kiezen voor kununu.
0: Als je zin hebt in iets anders. Doe maar in één keer denken aan een verhaal dat je eerder deze week vertelde over de twee deuren en duurzame relaties. En wellicht hier een relatie, daar een relatie. Of op de andere hoek van de straat ook nog een scharrel.
2: Wel van spijs, hè?
0: Ja, precies. Maar kununu, zijn er nog meer van dat soort lieve woordjes die je elkaar kunt geven?
2: Oh, heel veel.
0: Noem er eens een paar dan.
2: Doegedans vind ik een leuke.
0: Doegedans?
2: Doegedans, niet doegedans.
0: Je bent een lief klein veertje. lief zacht veertje.
2: Doegedans, er zijn heel veel. Chocolati, stroppi, kakalaka. Ja, okay. Dat is een leuke, stroppi, kakalaka.
0: En dat betekent lekker stroopwafeltje?
2: Lekker stroppi is wel stroop. En kakalaka is natuurlijk een kakkerlak.
0: Oh. En oké, okay, vind ik een hele goeie. Nee, doe die maar niet inderdaad. Ja.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het bezwaar van sectordirecteur Gabriel Murray tegen zijn toegangsverbod bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is gegrond verklaard. De secretaris-generaal was niet bevoegd het verbod op te leggen. Toch blijft Murray tot en met dinsdag thuis vanwege een onderzoek naar financieel beheer. De minister beslist voor dinsdag of Murray terugkeert of langer thuis blijft. Onderwijsbond Doen vraagt bij de start van het schooljaar 2026-2007 om snel...

0: snelle actie in het onderwijs. De bond noemt achterstallige salarissen, hoge werkdruk, slecht werkende airco's en te weinig lesmateriaal. Doen wil dit schooljaar ook werken aan het welzijn en de verdere ontwikkeling van leerkrachten. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse Centrale Bank waarschuwt dat lage waterstanden in de Rijn en andere rivieren het goederenvervoer en het economische herstel hinderen. Schepen kunnen niet volledig beladen varen, waardoor transportkosten stijgen en industriële productie en exportgroei aanzienlijk worden belemmerd. De economie groeit dit kwartaal hoogstens licht. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie, 5 maanden nadat moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omni Channel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. De producten zijn ook online te koop. Telcel werd in 1993 opgericht. De Nederlandse spoorwegen roepen reizigers op hun afval donderdag uit de trein en van het station mee te nemen en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van 2 dagen werken minder schoonmakers. Ongeveer 30% van het personeel dat de NS-treinen schoonmaakt, staakt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: En ik heb dadelijk de muziekquiz voor je. Na Mana en Level 42.

Mana Paradise FM. Se me olvido otra vez. Ook op North Sea Jazz. Op 1 september 2012 was dat het geval. En in augustus 2014 keerden ze ook weer terug. Ze stonden in 2014 nogal over tegenover stevige concurrentie. Rod Stewart, Smokey Robinson op dezelfde avond. Toch was Mana de act waarvoor het publiek massaal kwam. En dat zegt wel iets over hun populariteit op Curaçao. Hè? Populair is Curaçao North Sea Jazz. En daarom vanmiddag weer bij Vanessa Werkhoven in de middagshow. 2 tickets te winnen voor de donderdagavond in het spel Amarillo, Si o No. Beantwoord de vragen over het Curaçao North Sea Jazz, over Latijnse muziek, Si o No, Amarillo. Vanessa speelt het vanmiddag weer. Die tickets liggen hier voor je klaar. We hebben nog wat anders leuks, want de ochtendshow is deze week begonnen. De vernieuwde ochtendshow. Ik ben Jeremy, Nelly is van de partij. En we presenteren jou vanaf komende maandag de Schatkistjacht. En daarmee maak je kans op een bed ter waarde van 5.000 gulden van MW Bedden en Slapen. Is dat even lekker meegenomen als je die wint? Ja.

0: Mendes, de kracht van het DNA. Hè? Afgelopen jaren heb ik ook heel veel bloed gegeven. Ik ben zo'n iemand die diabetes heeft en af en toe controle gaat. Maar dan leer je wel veel van over jezelf als je bloedbeeld helemaal wordt uitgekleed.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Er is wat te winnen bij Paradise FM 103.1. Ja, nou ja, zeker vanmiddag bij Vanessa. Kaarten voor Curaçao North Sea Jazz de donderdag. Vanaf komende maandag spelen we om een bed te waarde van 5000 gulden. En vandaag op deze 20 augustus in de muziekquiz een lunch bij Ocean House 19 te verdienen. Wat is het fragment dat we zoeken? Als je dat weet te raden, app het naar 675-1031 of stuur het in je antwoord via de vernieuwde Paradise FM app. Hier is hij.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Dit is een grootheid, zeg. Nou, die kennen we. Maar wat is daar weggepiept? Eigenlijk hoef je alleen maar dat woord in te sturen op 675-1031. We weten allemaal dat het Michael Jackson is. Wat is het woord? Je kunt ook de vernieuwde Paradise FM app downloaden via de Apple Store, via de Play Store voor je Android-telefoon. Dat staat allemaal voor je klaar.
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.

0: Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Op afstand van elkaar opgenomen, samen gemixt tot één prachtige song. The Face in the Crowd op Paradise FM 103.1. Je donderdagmorgen, ik ben Jeremy. Nelly leest zometeen het laatste nieuws. En dit is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Met iets leuks wat eraan komt. Let op, let op.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: redden en slapen.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: 15.
1: Sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 PM speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Pariba. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw of in de Paradise FM app.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

Paradise FM 103.1, de beste muziek ooit gemaakt. Er werd 5 minuten in beslag genomen door Houston Doer en Nene Cherry om het over een 7 seconden gebeurtenis te hebben. Is toch knap, hè? Muziek die de wereld veroverde. En de band Cresip had eigenlijk alles om ook de wereld te veroveren. Sterke songs, een geweldige frontvrouw, die heerlijke mix van pop en rock. En met I Would Stay en Sweet Goodbyes bijvoorbeeld hadden ze zelfs internationale hits in handen. Maar ja, Cresip bleef uiteindelijk vooral wereldberoemd binnen het Nederlands Koninkrijk. En misschien waren we eigenlijk gewoon te gierig om ze met de rest van de wereld te delen. Okay.

in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Ik ben Jeremy, Nelly verzorgt het nieuws altijd. Robin Beck en The First Time. Voor alles is een eerste keer. Het is alweer donderdag, dag 4 van deze vernieuwde ochtendshow. Joris Reer heeft plaatsgemaakt voor deze gek. Maar, het kan altijd gekker, vanaf komende maandag spelen we hier in de ochtendshow de Paradise FM Schatkistjacht. Win een bed te waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. En dan weet je dat je kwaliteit krijgt. Hè. Zometeen hier bij Paradise, Joris Reer.

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Arie Winterswijk met het nieuws. Het bezwaar van sectordirecteur Gabriel Murray tegen zijn toegangsverbod bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is gegrond verklaard. De secretaris-generaal was niet bevoegd het verbod op te leggen. Toch blijft Murray tot en met dinsdag thuis vanwege een onderzoek naar financieel beheer. De minister beslist voor dinsdag of Murray terugkeert of langer thuis blijft. Onderwijsbond Doen vraagt bij de start van het schooljaar 2026-2027 om snelle actie in het onderwijs. De bond noemt achterstallige salarissen, hoge werkdruk, slecht werkende airco's en te weinig lesmateriaal. Doen wil dit schooljaar ook werken aan het welzijn en de verdere ontwikkeling van leerkrachten. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Hij zegt niet of de Britse overheid die kosten betaalt. Media melden woensdag dat het paar later dit jaar naar het Verenigd Koninkrijk wil verhuizen. Harry verloor eerder een rechtszaak over zijn beveiliging. De Europese Commissie verwacht dat de gasvoorraden in Europa op tijd voor de winter voldoende zijn gevuld. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld tegen 74% vorig jaar. In Nederland is de vullingsgraad 43,1% tegen 64% vorig jaar. De Democratische Republiek Congo krijgt 70.000 doses van een ebola-vaccin van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant, maar het is niet bekend of het helpt tegen...

De Boendi Bugio variant. 20.000 doses gaan naar de studie, de rest naar zorgmedewerkers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: tot 10. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris weer.
3: Ja, deze ochtend met Michael Jackson, Billie Jean.

Paradise, goedemorgen zeg. Je donderdagochtend en Roger Sanchez op je radio. Zo, hè. Was het leuk? Was het gezellig vanmorgen in de Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kisseler? Ik vond het van wel. Ik heb lekker zitten luisteren in de auto onderweg naar deze fantastisch fijne studio. En weet je wat leuk is? Je bent nooit te oud om te leren. Ik kom er zojuist achter dat onze studio een heel leuk knopje heeft. Kijk, als ik dus hier aan draai, dan hoor je mijn stem alleen op de linkerkant van je autoradio. En als ik hem dan de andere kant op draai, ja, hey, hallo, daar zijn we dan aan je rechterkant. Nou, wat is dat toch leuk, zeg. Lang leven de knopjes. Al die knopjes. Lijkt wel lente hier in de studio. Bruno Mars, die ga je zo meteen horen op Paradise. Samen met B.O.B. Bruno is trouwens helemaal in de band van een Oosterse cartoonfiguur. Dat is

What Happens in Tokyo. Ja, dat gaat eigenlijk over de hele wereld. Het begon daar in Tokyo tijdens een tournee van Bruno Mars in januari 2024. Toen kwamen ze op een leuk idee om Bruno Mars samen met Hello Kitty te combineren in de merch voor de concerten van Bruno Mars. Nou, dat was leuk. Dat past ook perfect bij Japan, zou je zeggen. En nou, in 2026, twee jaar later, gaat het de wereld over de merchandise van Bruno Mars en Hello Kitty door de Bruno op Paradise 103.1 FM. Op je donderdagochtend, langzaam richting dat fijne, lekkere weekend, hè? Heerlijk. De plannen mogen vast worden gemaakt. En Robert Cray Band hoor je nu op je radio.

0: Paradise in Inner Circle. Het is Sweat a la la la la long. Zometeen nog weer fijns van Tina Turner, Shakira en ook Juan Luis Guerra. Komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met zon.

Doro & Corriels Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 PM speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Paribas. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv of in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Ja, buenos dias. Juan Luis Guerra op je donderdagochtend.

Ze heeft volledig kosteloos, belangeloos opgetreden tijdens het WK voetbal. Deze Shakira hoorde je op Paradise 103.1 FM. Ja, allemaal voor het goede doel, hè? Voor de Infantino Foundation. Zometeen muziek van James Morrison en Nelly Furtado, The Broken Strings. Eerst meebrullen met Tina Turner. Heel de dag het volle borst. Typical Male is hier.

Paradise en James Morrison met Nelly Furtado op je vrolijke donderdagochtend. Zeg, ja, dit is leuk. Vanmiddag bij Vanessa Werkhoven in de show ga je er weer vandoor met tickets voor de donderdag van het Curaçao Noordse Jazz Festival. Als je meespeelt met een heel leuk spelletje, See You No. Heeft alles te maken met de Latin-stijlen, de Latin-Amerikaanse stijlen die op donderdagavond daar staan. Bijvoorbeeld van Gente de Zona. Hele leuke groep uit Cuba. Die stellingen, si o no, die moet je beantwoorden via de gratis Paradise FM, Paradise FM app. Die je kan downloaden op jouw iPhone of Google Android telefoon. Ga je er wellicht wel vandoor met twee tickets voor de donderdagavond van het Curaçao Noordse Jazz Festival. Dat is toch lekker, hè? Zitten die mooi vast in de pocket. Nog eventjes, eerste weekend van september gaat dat gebeuren. Zo met de muziek van UB40, Here I Am op 100.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un Curaçao más limpio.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: van 11 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçaose Little League team speelt vandaag om 4 uur 's middags tegen Japan in Williamsport in de Verenigde Staten. Voor het eerst staat Curaçao op het uniform. Eerdere teams speelden onder de naam Caribbean. De spelers komen uit van Liga Pariba. De wedstrijd is te zien op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Het bezwaar van sectordirecteur Gabriel Murray tegen zijn toegangsverbod bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is gegrond verklaard. De secretaris-generaal was niet bevoegd het verbod op te leggen. Toch blijft Murray tot en met dinsdag thuis vanwege een onderzoek naar financieel beheer. De minister beslist voor dinsdag of Murray terugkeert of langer thuis blijft. Dan nog internationaal nieuws. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet daar Belgisch personeel in. De basis telt rond de 150 mensen. Dankzij het extra toestel kan de luchtvaartmaatschappij dit jaar meer dan 1 miljoen mensen vervoeren. Volgende zomer groeit het aantal bestemmingen van 11 naar 15. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog. China houdt Xin sinds 8 juni vast op verdenking van spionage en het bedreigen van de nationale veiligheid. Walmart en Alibaba zijn op Wall Street gedaald na de publicatie van hun kwartaalresultaten. Walmart verloor ruim 8% door tegenvallende omzetgroei in de Verenigde Staten, ondanks een hoger dan verwachte omzet. Alibaba zakte 4,5%. De netto-winst daalde door investeringen in kunstmatige intelligentie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Joris Leer.
4: Buenos dias. Gewoon zometeen naar Terrence.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Calle Cerro de Moma,

0: Sia, 98 Degrees, Stevie Wonder.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op deze, van het, deze 20e van augustus ga je er vandoor met een lunch. Namelijk eentje bij Ocean House in Otrabanda bij het Rifort. Daar zitten zij lekker aan het water. Ja, en hun naam zegt het al. Vooral veel gerechten die hun oorsprong kennen in de zee, de oceaan. Ocean House, daar kun je lekker gaan lunchen op onze kosten. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, nou, wat was dat? Pak de gratis Paradise FM app erbij en stuur ons een bericht. Dat is heel makkelijk. Rechtsbovenin klik je dan op je scherm en dan kun je vanzelf, kom je vanzelf aan onze chatbox. Download hem maar, als je hem nog niet hebt, de gratis Paradise FM app. Van Halen zometeen voor je, naar deze van Mr. John Mayer, Heartbreak Warfare. Bad.

Lekker die snoeiende gitaren van Van Halen. Why can't this be love? Nou, laten we daar een goede boodschap aan nemen. En met z'n allen misschien eens een keertje wat liever gaan doen voor elkaar. Zoveel narigheid gebeurt er in de wereld. Getsy Dekkie. Love is het antwoord op alles. Hè? Goed uitgangspunt. Zeg zometeen meer fijns van onder andere Prince, Phil Collins. En eerst hier, zoek me.

0: Oh, Taylor Swift op Paradise. Zeg, volgende week gaat er wat leuks gebeuren in onze vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy. Volgende week ga jij kans maken op echt een waanzinnig gave prijs als je meespeelt met het volgende spel.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
0: Huh?

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Today Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

Zend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 's middags speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Paribas. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelminapark. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv of in de Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Nu, Joris Reer.
2: Van harte goedemorgen, Prince, zo meteen naar deze van Phil Collins. Paradise.

0: je nog steeds van, ook al heb je er eigenlijk niks aan kunnen doen. Maar deze beste man, ja, het optreden van Prince op het Curaçao Noordje Jazz Festival. Daar was ik niet bij, ik woonde nog niet op het eiland. En ik baalde nog steeds tot op de dag van vandaag. Als ik de verhalen mag horen, Prince die was niet van het podium af te slaan. Die kwam met de ene toegift naar de andere. En is tot diep in de nacht doorgegaan. Totdat er echt iemand ongeduldig werd van de organisatie. En zei, meneer, komt u maar even mee. Het is genoeg geweest zo. Wat had ik daar toch graag bij gewezen. Maar ja, het mocht niet... Althans, het mocht niet bij. Ik was gewoon nog niet op het eiland. Ja, dan loop je dat mis. Binnenkort weer, hè. Eerste weekend van september gaat het gebeuren. Curaçao Noordje Jazz 2026. En ook Paradise is daar weer bij van de partij. Leuke dingen doen daar. Lekker genieten van Toto, onder andere, komt dit jaar. Hè? Zo meteen op Paradise. Coldplay hoor je toch. Eerst die foute, maar oh zo lekkere, van de Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls.

Paradise en Coldplay. Het is Talk. Zometeen hier de man die jou de oren van je hoofd gaat aftolken. Het is Pepijn Bier en Broodspot tijdens de lunchpauze. Wij spreken elkaar morgen weer. Fijne dag. Hoi.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
2: Migudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
4: 15%?
3: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noordduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!

0: Staten. Voor het eerst staat Curaçao op het uniform. Eerdere teams speelden onder de naam Caribbean. De spelers komen uit van Liga Paribas. De wedstrijd is te zien op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Het bezwaar van sectordirecteur Gabriel Murray tegen zijn toegangsverbod bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is gegrond verklaard. De secretaris-generaal was niet bevoegd het verbod op te leggen. Toch blijft Murray tot en met dinsdag thuis vanwege een onderzoek naar financieel beheer. De minister beslist voor dinsdag of Murray terugkeert of langer thuis blijft. Dan internationaal nieuws. Pro-woordvoerder Luc Stultiens is ongeduldig na een gesprek met minister Eelco Heijne over de begroting voor Prinsjesdag. Volgens Stultiens ziet Pro geen beweging bij het kabinet. Hij wil pas verder praten als duidelijk is wat het doel van nieuwe gesprekken is. Pro verzet zich tegen bezuiniging op sociale zekerheid en wil vermogen zwaarder belasten. De NAVO heeft de luchtruimbewaking boven IJsland uitgebreid naar luchtverdediging. Belgische F-16-jagers zijn deze week begonnen aan die taak. De alliantie wil zo beter kunnen reageren op drones en andere dreigingen in het noorden. Eerder werd de luchtbewaking in landen aan de grens met Rusland al versterkt. 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen tot en met zondag bij het blussen van de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Het team bestaat uit 11 leden van een handcrew en een coördinator. Of de inzet daarna doorgaat is nog onduidelijk. De handcrew werkt te voet op moeilijk bereikbare plekken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie bol.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçaose Little League-team speelt vandaag om 4 uur 's middags tegen Japan in Williamsport in de Verenigde

0: Fornan Blanc, die inderdaad alle vier niet blond waren, vraagt zich af: what's up? Nou, dat ga ik je allemaal vertellen. What's up?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede donderdagmiddag. Bijna 11 minuten over 12. Voor de meeste mensen is het gewone leven weer begonnen. De scholen, veel scholen althans, begonnen vandaag weer. De scholen die nog niet begonnen zijn, die beginnen maandag. En wij gaan gewoon vrolijk door. Zometeen de quote van de dag. Heel veel mensen gaan na de vakantie uit elkaar. Er is echt een enorme piek in scheidingen te zien. Hoe komt dat nou en wat zou je er eventueel tegen kunnen doen? We spelen de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner, een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Ik neem om 20 minuten voor 1 het lokale Curaçaose nieuws door. Natuurlijk met Vanessa Werkhoven. En in het tweede uur hebben we de spotlights. En we hebben weer een hoopjarige Robert Plant van Led Zeppelin onder andere. James Pankow van Chicago. John Hiatt, Demi Lovato en Jamie Cullen. Die hoor je straks na 1 allemaal. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goedemiddag, Pepijn.
0: Er was een zonsverduistering. Die konden we hier natuurlijk niet zien, want het was hier midden op de dag. Maar in Nederland hebben echt miljoenen mensen daar naar gekeken. Er werden natuurlijk heel veel waarschuwingen gegeven van: kijk niet rechtstreeks in de zon. Ga niet doen wat mensen in 1999 deden, door zo'n cd kijken, door zo'n gaatje. Maar desondanks is het schouwspel toch voor een aantal mensen oogverblindend geweest, maar dan negatief.
2: Ja, inderdaad. En dat terwijl er nog gewaarschuwd was, hè, van kijk nou niet in de zon. Maar ja, 18 mensen hebben op dit moment dus oogschade opgelopen. Onder wie ook 5 kinderen, dat is nu duidelijk geworden. En ja, sommige mensen hebben milde klachten, die zien nu vlekken. En bij sommige mensen is het nog ernstiger. Ja, het is nog maar de vraag of dat dan helemaal goed komt, hè. Want ja, het kan soms maanden, jaren duren wanneer je pas weet wat de effecten zijn hiervan. En ja, ik vind het wel wonderbaarlijk, want er was echt veel gewaarschuwd. Doe het niet. En dan is het toch weer gebeurd.
0: Ja, het is überhaupt natuurlijk iets wat je niet moet doen. Je moet niet recht in de zon kijken, ook niet bij een zonsverduistering.
2: Ja, ik denk dat mensen het toch gedaan hebben en dachten van oeps, vergeet het, mocht natuurlijk niet. En ja, het is zo gebeurd natuurlijk.
0: Wat je ook nooit moet doen, is allerlei rare middelen, zoals bromazolam, dat is een kalmeringsmiddel, pijnstillers, ketamine en andere dingen bestellen via internet. Mensen deden dat wel via de site FunCaps. En het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel 80 sterfgevallen. En die hebben er nu 21 kunnen linken aan verkoop van via dat FunCaps. 21 doden? Ongelooflijk.
2: Ja, dat is echt schokkend, hè. Althans, ze hebben nu dus bewijzen gevonden. En ze kunnen nu dus aantonen dat mensen echt zijn overleden door het gebruik van middelen die ze gekocht hebben op die dubieuze website FunCaps. Dat is allemaal ontstaan in de coronaperiode, hè. 2 broers hebben die site toen opgezet. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat ze 42 miljoen euro verdiend hebben aan FunCaps. En ze leggen de verantwoordelijkheid ook gewoon bij de mensen die het hebben gebruikt. Dus niet bij zichzelf. Het gaat echt om zware slaapmiddelen onder andere. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend heftig. Mensen konden het dood eenvoudig bestellen via die website. En ik denk dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, eerlijk gezegd.
0: Ja, Jort van W31 en Stefan P30 zitten hier achter, maar die bekennen dus niet schuld. Die zien niet in dat zij iets heel erg fouts hebben gedaan.
2: Nee, zij leggen dus vooral de verantwoordelijkheid bij de mensen die het hebben gekocht. En vooral dus niet bij zichzelf. We weten wel dat één van de verdachten 3 jaar cel heeft geëist gekregen. En de andere verdachte helemaal niks. Dat gaat om de broer van de verdachte. Ja, ik vind het allemaal heel erg bijzonder dat je zoiets kan doen. Ik vind dat echt absurd. Die medicijnen, slaapmiddelen en zo, dat lijkt allemaal heel erg. Het is gewoon heel heftig eigenlijk. Ik ken wel in mijn dichte omgeving mensen die op een gegeven moment ook verslaafd zijn geraakt aan dit soort medicatie. En je komt er ook gewoon niet meer vanaf, hè, aan dit soort zware slaapmiddelen. En dus begin er alsjeblieft niet aan, want je komt er niet meer vanaf.
0: Abcoude, een pittoreske gemeente vlakbij Amsterdam, herdenkt Lisa een jaar na haar overlijden. Heel kort even over die dader. Daarvan weten we eigenlijk nog steeds niks. We weten niet de echte naam, we weten niet wat er in die man omgaat. En hij is nog steeds niet aangeklaagd. Ja, hij is wel aangeklaagd, maar hij is nog steeds niet veroordeeld, want ze kunnen geen rechtszaak beginnen.
2: Nee, want de identiteit is nog steeds onduidelijk. Het zou gaan om Chris Jude, althans dat wordt gezegd. En we weten wel dat hij dus in een asielzoekerscentrum zat daar in de buurt. En het zou wel gaan om een hele heftige man met psychotische gedachten en een fantast. Ja, en het is nog steeds heel heftig, want nu een jaar later... is er eigenlijk nog steeds ook helemaal niks gebeurd. En met die plek waar het is gebeurd, in Duivendrecht... Er zijn helemaal niet extra lamp opgehangen. De vraag rijst natuurlijk nog steeds van, ja, kan dit voorkomen worden in de toekomst? En ja, ik denk toch het eerlijke antwoord dat niet voorkomen kan worden, vrees ik. En dat is nog wel de erge boodschap, denk ik.
0: Ja, een jaar na de dood uit Abcoude zijn onder andere leeftijdsgenoten een groot eerbetoon gaan schilderen om haar dood te herdenken.
2: Ja, en vandaag was er dus in Abcoude, in de Dorpskerk, was er een moment van bezinning. Iedereen kon langskomen in de kerk om even stil te staan bij het overlijden van Lisa. En wat ik wel heel erg bijzonder vond, is de ouders van Lisa, die hebben een open brief gestuurd naar alle dorpsbewoners. Want ja, we weten natuurlijk, vorig jaar was er een feestweek, toen het allemaal gebeurde. Want ze was natuurlijk ook onderweg van die feestweek naar huis. En die ouders van Lisa die zeggen dus in die open brief dat mensen vooral moeten gaan feesten. Want dat deed Lisa ook. Dus ja, dat is wel ontzettend bijzonder natuurlijk.
0: En dan, ik noem het altijd de belangrijkste bijzaak, voetbal. Maar er is nog een belangrijkste bijzaak. Eigenlijk mijn favoriete sport, de Formule 1. En die gaan door allerlei oorzaken die voorkombaar waren geweest... als de overheid misschien had meegewerkt. Maar voor de laatste keer is het Formule 1 in Zandvoort dit weekend.
2: Ja, het is de laatste keer en we weten natuurlijk, Zandvoort kan het ook wel gebruiken, hè, dit soort evenementen. Het is natuurlijk inmiddels wel een beetje een saai dorp, maar één keer per jaar staat het helemaal op zijn kop. Maar goed, het is al de laatste keer en Max Verstappen heeft ook zojuist een persconferentie gegeven. En daar waren echt honderden journalisten. En iedereen wilde toch wel weten van, ga je nou overstappen naar een ander team? En nu blijkt eigenlijk dat er helemaal nooit sprake van is geweest dat hij mogelijk zou overstappen naar McLaren of naar Mercedes. Maar hij had gewoon zijn twijfels bij Red Bull. Hij zei, ja, het ging allemaal niet zo lekker. Maar hij heeft er goed over nagedacht. En voorlopig blijft hij dus gewoon bij Red Bull. Hij heeft er vertrouwen in dat het allemaal beter gaat worden in de toekomst.
0: Hey, ik benijd je. Ik gun het je van harte, maar ik benijd je. Daarom zeg ik ook, ik benijd je. Jij bent erbij, hè, dit weekend.
2: Jazeker, ja, voor Hart van Nederland doen we uitgebreid verslag in en rondom het circuit, maar ook op de camping, de hele happening natuurlijk, want Zandvoort staat gewoon 3 dagen op zijn kop.
0: Ja.
2: Dus daar willen wij natuurlijk niks van missen. Wij zijn natuurlijk ook wel een beetje sovjanistisch, dus als we een volksfeestje mee kunnen pakken als tv-programma, dan doen we het natuurlijk volop.
0: En gelijk heb je. Wij spreken elkaar morgen weer voor het Nieuws uit Nederland en misschien hebben we het dan ook nog even over de Formule 1. Tot dan!
2: Ja, tot dan!

maar zat. Dan gaan ze scheiden. De zomervakantie is bijna voorbij, hè? En daarmee begint voor veel mensen het dagelijks leven weer. Ik zei het eerder, de scholen zijn weer begonnen. Voor sommige stellen heeft de vakantie de verliefdheid opnieuw aangewakkerd. Voor andere koppels komen juist alle ergernissen en frustraties naar boven. Niet voor niets is er ieder jaar een flinke piek in het aantal scheidingen na de zomer. Na de kerst is er ook zo'n piek, maar men ziet die dus ook na de zomer. Dat is ongeveer gelijk. Relatietherapeute en seksuoloog Jolien Spoelstra herkent dat. De kinderen zijn weer naar school en de ouders zijn in een heuse relatiecrisis terechtgekomen na een paar weken samen. Dat broeide natuurlijk al langer, maar ze hopen dat het toch goed komt na samen vrije tijd, zon en lekker eten. Of ze willen een fijne vakantie met het gezin doorbrengen en tillen hun problemen over de zomervakantie heen, dan kan de situatie daarna ontploffen. De vakantie is voor sommige stellen dus niet het begin van een nieuwe fase, maar het moment waarop bestaande relatieproblemen niet langer te negeren zijn. Volgens Spoelstra komen de meeste stellen bij haar met vragen als: het loopt al een tijd niet lekker, we hebben te vaak ruzie en ik mis de seks en verbondenheid. Spoelstra zegt: het zijn vaak vrouwen die de afspraak maken. Ze tonen iets makkelijker emoties en mannen denken vaak: als we naar een relatietherapeut moeten, dan kunnen we beter meteen stoppen. De cliënten van Spoelstra zijn meestal tussen de 35 en 55 jaar oud. Een relatiecrisis ontstaat, zegt zij, vaak na 15 jaar. De kinderen worden groter en de partners kunnen in de loop der jaren uit elkaar zijn gegroeid. Als er onvrede is, zegt zij, kun je je twee dingen afvragen. Moeten we alles wat we hebben weggooien omdat we bijvoorbeeld betere seks willen? Of kunnen we onze relatie in een andere vorm gieten en samen verder gaan? Een therapeut kan helpen om patronen te doorbreken die steeds opnieuw tot dezelfde ruzies leiden. Ook is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gevoelens in plaats van de partner de schuld te geven. En uiteindelijk blijft investeren noodzakelijk. Met elkaar praten, zonder oordeel luisteren, elkaars behoeften serieus nemen en samen zoeken naar meer verbinding. Therapie kan trouwens ook helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Wat je vooral, zegt Spoelstra, van een relatietherapeut mag verwachten, is volgens haar dat je leert beter met elkaar te communiceren en begrip krijgt voor elkaars standpunten. Een therapeut is zoveel mogelijk onpartijdig en zal vooral proberen te begrijpen wat er gebeurt tussen twee mensen. We leren je te kijken hoe je samen een andere route kunt bewandelen en weer toenadering tot elkaar kunt vinden. En dat is ook meteen de quote van de dag. De plaat die erbij past is zo'n beetje de ultieme scheidingsplaat ooit geworden. The winner takes it all. Björn en Agieta, die trouwden in 1971. Ze hebben samen twee kinderen. Dat huwelijk strandde in 1979. En in de zomer van 1980 kwam dit nummer uit. En Björn schreef de tekst dronken. Met een flinke fles sterke drank naast zich. Het wrange detail ergens is dat Agieta het scheidingsnummer zelf moest inzingen.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
8: KVK is aanhoudende stroomstoringen beu. Hoi, goeiedag. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op om in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoringen op het eiland. Volgens de KVK berokkenen de stroomstoringen het bedrijfsleven directe financiële schade door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral de horeca en de winkelsector worden hard getroffen. Hoewel de KVK de overgang naar duurzame energie ondersteunt, mag dit volgens de organisatie nooit ten koste gaan van een betrouwbare stroomvoorziening. De Kamer eist op korte termijn duidelijkheid over noodmaatregelen en biedt aan om de exacte schade onder ondernemers in kaart te brengen. En op Sint Maarten zijn 2 hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De oud-kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur krijgt 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluisten ze naar Orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door, naar een eigen bedrijf, via vervalste offertes. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al 3 anderen veroordeeld, onder wie een oud-minister. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de Paradise FM-app in de Paradise.
9: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
10: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
11: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
13: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
14: Dit is Paradise FM. Heel de dag
15: uit volle borst.
14: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
16: Nu Madonna, La Isla Bonita.

0: opgelet langs een bordje ergens in Californië. En dat heet, daar stond San Pedro. En dat leverde eigenlijk de naam op voor het mooie eiland. Mensen dachten vaak dat het over Puerto Rico ging. Daar gaat het niet over. En heel raar, ook niet over Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goede donderdagmiddag. 20 minuten voor 1. Straks gaan we hem spelen. De enige echte muziekquiz. Met daarin een heerlijke lunch. Dat is ook leuk. Gewoon lekker even lunchen bij Ocean House 19 bijvoorbeeld. In het tweede uur hebben we de spotlights. Die zitten weer bomvol. Demi Lovato is jarig. Jamie Cullen. John Hyatt is jarig. James Pankow, die is van Chicago. En Robert Plant, onder andere vroeger van Led Zeppelin. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en de plaats van Vanessa wordt vandaag ingenomen door Joris Rier. Nou, waar verbaas ik me over? Ik verbaas me, vul maar zelf een scheldwoord in. Ja. Wat voor piep je bent als je airconditioners, airco's en een waterkoeler stilt uit een openbare school. Terwijl vandaag dus de scholen massaal opengaan en een paar misschien maandag. De inbraak vond gisteren plaats, echt dus vlak voor de start van het nieuwe schooljaar. De daders hebben natuurlijk ook tijdens de inbraak schade aan de school veroorzaakt. En ja, hoe haal je het in je hoofd?
2: Het is toch krankzinnig.
0: Wat ben je dan, een piep?
2: Überhaupt stelen is natuurlijk niet goed. Maar zeker niet bij openbare scholen die het al niet zo breed hebben.
0: En dat je dan ook nog die waterkoelers meeneemt. Zodat die kinderen ook geen koud water in de pauze hebben. Nee, echt.
2: Ik vind het nog netjes dat je dat wegpiept. Ik zou dan wel openlijk willen zeggen dat je dan echt een eerste klas hondenlul bent.
0: Piep!
2: Paardenlul.
0: Piep!
2: Geef het beestje een naam, maar net, dat doe je toch niet, zeg. Potverdorie, hé.
0: Ja, goed. We hebben ons hart even kunnen luchten. De Kamer van Koophandel was net ook al in het lokale nieuws te horen. Ja, die maakt zich ernstige zorgen. Niet gewoon zorgen, nee, ernstige zorgen over de stroomonderbrekingen. En roept de regering van Curaçao en Schakel Electra op om met een concreet en tijdgebonden plan te komen.
2: Zei je nou Schakel Electra?
0: Dat zei ik, om de elektriciteitsvoorziening te versterken. Is er vannacht eigenlijk geschakeld? Nee, hè?
2: Ik heb geen idee.
0: Ja, ik ook niet. Maar...
2: Ik slaap overal doorheen.
0: Ja.
2: Maar ik zag vanmorgen wel, toen ik wegreed vanuit huis. Ik woon in de buurt van die grote windmolens bij Sint Joris. Ik zag een enorm transport van, hoe heet dat bedrijf? Dukiep? Heavy? Nee, in ieder geval die hele grote rupsballen.
0: Ja.
2: Die gingen richting de baai. Dus ik gok dat ze bezig zijn met de reparatie van de middelste van de 5 windmolens die al een poosje stilstaat. Daar kan het tekort weer een klein beetje mee worden opgevangen natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet best. Zeker niet als je een winkel hebt en afhankelijk bent van Aqua Electra voor wat betreft je spullen. Je spul wat je hebt liggen.
0: Denk aan koeling bijvoorbeeld bij de horeca. Daar word je niet vrolijker van. Digitale systemen die het opeens niet meer doen. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.
2: Je kan gewoon sluiten als je geen stroom hebt. Want je kassa doet het niet. Pinmachines misschien wel. Die heb je op batterijen. Maar verder, überhaupt shoppen in een donkere winkel is natuurlijk niet helemaal wat je wil.
0: Nee. Ondertussen stijgt trouwens het aantal vakantieverhuurwoningen, beter bekend als Airbnb's, die groeien veel sneller dan de bezetting. Het aanbod Airbnb's nam in een jaar tijd met bijna 20% toe, meldt het Antilliaans Dagblad, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad maar 1,7% steeg. Dan heb je dus, denk ik, heel veel lege Airbnb's.
2: Ja. Is het een beetje een bubbel of zo aan het worden? Dat mensen denken massaal, ik wil rijk worden, ik ga het aan toerisme verhuren, want het loopt zo goed met het toerisme.
0: Ja, hier staat bijvoorbeeld bij het Spaanse water, varieert het, terwijl woningen verder landinwaarts veel moeilijker concurreren.
2: Ja, snap ik. Ja. Als je op vakantie gaat naar het tropisch eiland, wil je niet ergens midden in het binnenland zitten, toch?
0: Nee, maar dan wil je een beetje uitzicht op zee.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat is totally understandable. Goed, dan het grootste nieuws eigenlijk. Wilde je nog wat anders?
0: Nee, ik wacht op jou.
2: Ja. We gaan heel wat leuke prijzen weggeven.
0: We gaan zo de veren in onze eigen piep steken. Ja. Maar de rondemarkt in Pune is geopend. Oh, met de woorden Bombini staat ervoor. Welkom, Bombini. Alleen, ik dacht, dat is een hele grote opening. De facelift heeft 6 miljoen gulden gekost. Dat was 2 miljoen meer dan bedoeld. Het elektranet is vernieuwd. Het dak, het ziet er op de foto's echt heel puik, heel keurig uit. Alleen, ik dacht, er is een grote opening. Wanneer die is, geen idee. Er is een soft opening vandaag.
2: Nou ja, op zich prima toch om eventjes alle kinderen...
0: Even soft.
2: Ja, alle kinderziektes eruit te krijgen. Dan weet je welke tegels er glad zijn. Of de toiletten goed doorspoelen, dat soort dingen. Daar kom je.
0: Oké. Dan gaan we even over... we gaan over naar eigen vieren in onze piep steken. Jeremy doet tegenwoordig de ochtendshow. Die is lekker deze maandag begonnen. En vanaf volgende week is het groot feest. Want we gaan een fonkelnieuw bed van maar liefst 5.000 gulden weggeven van MW Bedden en Slapen. Ja. Daar op de Karakasbaaienweg.
2: Waanzinnig, toch?
0: Ja.
2: Echt heel vet.
0: Dat gaan we doen door middel van een best wel ingewikkeld spel. Maar het is ook best wel een prijs. Bed, 5.000 gulden. Ja. Hoe gaan we dat doen?
2: Dat zal ik je vertellen. Er worden volgende week elke dag mokken verstopt over...
0: Mokken?
2: Koffiemokken.
0: Koffiemokken?
2: Met Jeremy's hoofd erbovenop. Die zit erop gedrukt. is zeg maar de schat. Die moet elke ochtend worden gevonden ergens op het eiland. En heb je die te pakken, dan kwalificeer jij je voor de grande finale... die de vrijdag is, volgende week vrijdag... bij MW Bedden en Slapen in de winkel. Vind je daar als eerste de schat... dan ga je er vandoor met letterlijk die schat van het enorme bed. Het is een prachtig mooi bed. Waarde is 5.000 gulden.
0: Ja.
2: Dus dat is niet misselijk.
0: Nee, heel veel mensen geven meer uit aan een auto... waar je pak een beet een uur per dag in doorbrengt... dan aan een bed waar je pak een beet 8-9 uur per dag minimaal in doorbrengt.
2: Ja, heerlijk is dat, hè?
0: Ja, een goed bed is echt van levensbelang.
2: Jawel, ja. Dat is, en kussens ook. Ze verkopen ook gewoon hele goede kussens daar. Het gaat er goed te zijn voor je.
0: Goed, dat is volgende week, maandagochtend. Dan krijg je de hints in de ochtendshow van Jeremy... Maar in de middag, en daar zijn we al mee begonnen... geven we kaarten weg voor de donderdag van Curaçao North Sea Jazz. Dat is komend weekend, al over 2 weken.
2: Ja, absoluut. Het wordt hartstikke leuk. Dus je krijgt elke dag de kans bij Vanessa... als je meespeelt met een leuke spelletje. See you now. Krijg je de kans om er vandoor te gaan met 2 tickets voor de donderdagavond. De Latinavond ook wel, hè? Met Hente de Zona.
0: Ja, en dat is wel ook een van mijn favorieten, trouwens. Ik vind dat hele vrolijke muziek.
2: Ik vind jou niet per se een type voor Hente de Zona.
0: Ik heb het op de socials gezegd. Natuurlijk verheug ik me op Toto, maar dus ook die donderdag op Hente de Zona, zoals ze zelf altijd roepen.
2: Wel ja? Oké.
0: Ja. Jij niet?
2: Nee, ik vind het ook leuk, maar ik had het niet echt achter jou gezocht. Maar...
0: Waar verheug jij je het meeste op?
2: Toto.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is denk ik wel geld wel voor iedereen.
2: Van binnen ben ik een... Dat snap ik dat je dat niet weet. Niet bedenkt. Van buiten ben ik echt een hele jonge god. Maar van binnen een oude ziel. Ja.
0: Moet je een oude ziel zijn of van Toto te houden?
2: Nou, dat is trouwens niet waar. Want ze zijn nog steeds razend over het internet heen. De jonge generatie die vindt de muziek ook nog steeds leuk. En kent Afrika bijvoorbeeld ook nog wel.

0: Die doen het heel goed op de streamingdiensten.
1: Joris, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij gaan over naar Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Wind and Fire met Boogie Wonderland. Straks in het tweede uur natuurlijk de spotlight. Onder meerjarig Robert Plant, James Panko van Chicago, John Hiatt, Demi Lovato en Jamie Cullum. Het is, wat is het eigenlijk, 6,5 minuut voor één. Een mooie tijd voor
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag kan je winnen een heerlijke lunch bij Ocean House 19. En ik zeg het meteen, hij is vandaag niet heel erg moeilijk. Dus ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat ik niet direct een aanwijzing hoef te geven. Hij is niet heel erg moeilijk. Maar goed, je hoort hem zo meteen. Meer dan heerlijk seafood eten. Het uitzicht is fantastisch, hè? Daar is geen discussie ongeveer over mogelijk. Even kijken, wat zegt Evert? Ligging, locatie is geweldig. Ja, dat is zo. Wim S. uit Weert heeft een bijdrage. Buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten. Oh, heerlijk. Op die prachtige en romantische plek aan de Pontjesbrug. Nou, wat wil je nog meer? Wat zegt Cas V? Oh, die heeft zo'n hele korte recensie. Die heb je tegenwoordig op TripAdvisor. Top! Heerlijk gegeten voor een goede prijs.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, wat is hier weggepiept? Reageren gaat het snelste natuurlijk via de app. Die kan je downloaden via alle platforms. De Paradise FM app. Gewoon Paradise FM als zoekopdracht opzoeken. En dan heb je hem meteen. Of via 675103. En we gaan richting het nieuws van 1 uur met de Simple Minds.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, ku un tour de France. Start bo dia, ku un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Brinda com vinho rosa, vinho blanc, vinho noir ou rosé. Dois botas para 44,93. Viva no

Harry Winterswijk met het nieuws. Op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De voormalige kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur kreeg 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op snel in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoring op het eiland. Bedrijven lopen schade op door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral horeca en winkels worden getroffen. De Kamer vraagt duidelijkheid over noodmaatregelen en wil helpen de totale schade in kaart te brengen. Dan internationaal nieuws. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door hogere olieprijzen en zorgen over economie en inflatie. Frankfurt en Parijs verloren maximaal 0,6%. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten. Pro-woordvoerder Luc Stultiens is ongeduldig na een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting voor Prinsjesdag. Volgens Stultiens ziet Pro geen beweging bij het kabinet. Hij wil pas verder praten als duidelijk is wat het doel van nieuwe gesprekken is. Pro verzet zich tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en wil vermogen zwaarder belasten. De NAVO heeft de luchtruimbewaking boven IJsland uitgebreid.

0: luchtverdediging. Belgische F-16-jagers zijn deze week begonnen aan die taak. De alliantie wil zo beter kunnen reageren op drones en andere dreigingen in het noorden. Eerder werd de luchtbewaking in landen aan de grens met Rusland al versterkt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Hey, ouders. Willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pijn, Bier en Broodspot.
2: Nu Louis Fonsi en Demi Lovato, want die is jarig.

0: Louis Fonsi en Demi Lovato, Échame la culpa.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Bijna 9 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Je hoorde Échame la culpa van Louis Fonsi en Demi Lovato. Waarom? Demi Lovato is jarig vandaag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Demi Lovato werd geboren op 20 augustus 1992. Vandaag 34 jaar geworden. Een van haar grootste internationale successen was dus met die Louis Fonsi in Échame la culpa. De titel betekent leg de schuld maar bij mij. Het is niet jouw fout, maar mijn fout. Het nummer gaat over het einde van een relatie, maar opvallend genoeg zonder verwijten over en weer. Beide zangers nemen de verantwoordelijkheid op zich en zeggen eigenlijk laten we niet langer vechten. Het lag aan mij. Voor Demi Lovato was het nummer bijzonder omdat ze hier uitgebreid in het Spaans zingt. En natuurlijk ook in het Engels. Ze spreekt die taal ondanks haar roots niet vloeiend en bereidde zich daarom intensief voor met een taalcoach en met Fonsi zelf. En ze is trouwens wel echt van de samenwerking. Ze heeft met Jack Jones, met Marshmello, Cheat Codes, Clean Bandit, ze allemaal nummers samen gemaakt. Wie is er nog meer jarig vandaag? Nou, James Panko is 79 geworden. Werd geboren op 20 augustus 1947. Hij is een van de oprichters en de vaste trombonist van Chicago. Een van de grootste hits uit de geschiedenis van Chicago is Look Away. Uit 1988 hoor je zometeen. Nummer gaat over een man die hoopt dat zijn voormalige geliefde een nieuwe liefde heeft gevonden. Hij doet alsof hij blij voor haar is, maar wanneer ze elkaar weer zouden kunnen tegenkomen, vraagt hij haar om weg te kijken. Hij wil niet dat ze zijn verdriet en zijn tranen ziet. Voor James Panko is in dit nummer een belangrijke rol weggelegd. Zijn arrangementen en trombonepartijen zorgen ervoor dat je ook in deze power ballad dat kenmerkende Chicago-geluid blijft horen. Look Away was de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van de groep. Ze bestaan nog steeds. Panko staat nog steeds op het podium. En hij maakt dus al bijna 6 decennia onderdeel uit van deze band.

0: Ja, maar daar meent hij dus niks van. Hij is gewoon helemaal niet blij voor haar.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, James Spanko, dus de man achter de blazersectie van Chicago. Al 60 jaar deel van deze groep die hij mede heeft opgericht. Vandaag dus 79 jaar geworden. Wie is er nog meerjarig? Ja, niet tenminste. Robert Plant van onder meer Led Zeppelin. 78 jaar geworden. Geboren in 1948. Hij werd wereldberoemd als de legendarische zanger van Led Zeppelin. Die ken je onder andere van dit nummer. Stairway to Heaven. Het is een legendarische band, hè? Een van de grootste rockbands ter wereld in de jaren 70. Dit is hun bekendste nummer, Stairway to Heaven. Uit 1971, maar dat nummer duurt 8 minuten. Dus die heb ik er nu even gezellig onder gezet, maar ik ga hem niet draaien. Led Zeppelin was vooral een albumband. Ze hebben ook nooit bijvoorbeeld een radio-edit, een kortere versie, een 7-inch versie van dit nummer uitgebracht. Ze hebben opvallend weinig singles uitgebracht. Stairway to Heaven werd trouwens wel een van de meest aangevraagde en gedraaide nummers uit de geschiedenis van de Amerikaanse rock radio. Die naam Led Zeppelin die kwam omdat de drummer van The Who, Keith Moon, ooit grapte: nou, die nieuwe band die gaat neerstorten als een Led Balloon. Toen maakte iemand anders de grap, meer like a Led Zeppelin, als een lode Zeppelin. En toen dachten ze, weet je wat, dat Led maken we iets korter, gewoon LED. En dan wordt het Led Zeppelin. In 1980 viel die band uiteen, toen koos Robert Plant voor een solo-carrière. En daarvan is Big Lock een prachtig voorbeeld. Het is een dromerig, beetje melancholisch nummer. Het gaat over onderweg zijn, lange autoritten, heimwee en een relatie die voortdurend in beweging is. Big Lock werd Robert Plant zijn eerste grote solo-hit. Het betekent groot blok hout. En dat hele grote blok hout komt niet terug in de titel. Maar een Big Lock is ook een groot, zeg maar, boek waarin vrachtwagenchauffeurs hun tijden, hun ritten bijhouden.

0: Take Luck. Groot stuk hout van Robert Plant. Er is ook een wat minder poëtische verklaring dan dat zeg maar rijtijdenboek. Het zou ook kunnen gaan om een stuk hout wat gewoon in de open haard van de opnamestudio lag. Dat hij het nummer daarnaar genoemd heeft.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Robert Plant dus van Led Zeppelin. Daarna grote solo carrière. Geboren in 1948, vandaag dus 78 jaar geworden. Ook jarig, ietsje jonger, John Hiatt. 74 jaar, geboren in 1952. Hij is een van de meest geliefde Amerikaanse songwriters van zijn generatie. En een van zijn bekendste nummers is Have a Little Faith in Me. Een eenvoudig en kwetsbaar verzoek om vertrouwen. De boodschap is eigenlijk heel direct. Hè. Als alles tegen zit, als er tranen zijn en als het leven even niet meewerkt, blijft dan toch een beetje vertrouwen in mij hebben. Het bijzondere aan het nummer is de eenvoud. Hiatt schreef het in een moeilijke periode van zijn leven, nadat hij had geworsteld met alcohol en drugs. Het nummer groeide trouwens uit tot een van John Hiatt's meest gecoverde composities ooit. Artiesten als Joe Cocker, Mandy Moore, Bon Jovi en Chaka Khan namen hun eigen versie op. Maar dit is het origineel, vertolkt door de meester zelf.

0: John Hyatt. Met het origineel, door hem geschreven, Have a Little Faith in Me. Vandaag 74 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Jimmy Cullum, die is 47 geworden vandaag. Hij werd geboren in 1979. En zijn bekendste hit is wel Everlasting Love. Verscheen in 2004, werd gemaakt voor de soundtrack van de romantische comedy Bridget Jones, The Edge of Reason. Het nummer gaat over een liefde die alle problemen en fouten overleeft. De zanger erkent dat hij er niet altijd was wanneer dat nodig was, maar keert terug en vraagt of de ander de oude liefde opnieuw wil toelaten. Die Jamie Cullum die heeft een bijzondere manier van piano spelen. Hij springt letterlijk bovenop zijn piano, stampt met zijn voeten op de toetsen en slaat op de houten klep alsof het een drumstel is. Dat leidde tot nachtmerries bij verzekeraars, want hij zat vaak bij te spelen op dure gehuurde concertvleugels, zoals miljoenen kostende Steinways. Daar moesten speciale verzekeringen voor worden afgesloten. Inmiddels heeft hij een zogeheten Road Warrior, tenminste zo noemt hij het ding. Het is een Yamaha C5 Grand Piano. En daarvan zegt hij zelf, die is onverwoestbaar. In ieder geval kan hij de speelstijl van de vandaag jarige Jamie Cullum aan.

0: Party in Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Nu al? Ja, Carib Interdrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Interdrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen, wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: KVK is aanhoudende stroomstoringen beu. Hoi, goeiedag. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op om in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoringen op het eiland. Volgens de KVK berokkenen de stroomstoringen het bedrijfsleven directe financiële schade door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral de horeca en de winkelsector worden hard getroffen. Hoewel de KVK de overgang naar duurzame energie ondersteunt, mag dit volgens de organisatie nooit ten koste gaan van een betrouwbare stroomvoorziening. De Kamer eist op korte termijn duidelijkheid over noodmaatregelen en biedt aan om de exacte schade onder ondernemers in kaart te brengen. En op Sint Maarten zijn 2 hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De oud-kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur krijgt 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluisten ze naar Orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door, naar een eigen bedrijf, via vervalste offertes. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al 3 anderen veroordeeld, onder wie een oud-minister. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de Paradise FM-app in de Paradise.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
8: Sorry schat, ik kan het niet.

0: door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen nog een spotlight. Nu eerst Mike en de Mechanics.

0: Over My Shoulder. Hij zong het nog tijdens Cursa North Sea Jazz. Paul Carrack was hier natuurlijk te gast. Hij is van Mike and the Mechanics.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, vandaag over 2 weken is het zover. En dan is dat Curaçao North Sea Jazz in volle gang. Althans, 's avonds gaat het in volle gang. Je hebt nog 1 spotlightje van mij te goed.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Zou je trouwens naar het Curaçao North Sea Jazz op die donderdag willen, moet je vanmiddag even luisteren naar Nadine Roos. Tussen 4 en 7. Zij gaat namelijk elke dag 1 kaart weggeven in het middagprogramma. Vandaag is het 49 jaar geleden dat de Emotions met Best of My Love naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst stegen. In 1977 bleef deze disco classic maar liefst 5 weken op nummer 1 staan. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Maurice White en Al McKay. Dat zijn de grote namen achter Earth, Wind and Fire. De 3 zussen, Wanda, Sheila en Pamela Hutchinson, die dus de Emotions vormden, waren alle 3 afkomstig uit de gospelwereld. Ze hadden al jong in de kerk gezongen voordat ze uitgroeiden tot een van de bekendste vrouwelijke groepen uit de soul- en disco-geschiedenis. Die White die speelde een belangrijke rol in hun geluid. Hij liet liedzangeres Wanda een octaaf hoger zingen dan ze gewend was, waardoor de zang veel krachtiger en intenser werd. Het werd een enorme wereldhit, dit nummer, en het is een van de herkenbaarste discoplaten van de jaren 70. Het nummer wordt nog altijd veel gedraaid en veel gesampled, en natuurlijk ook gebruikt in films en in series.

0: Best of My Love kwamen dus in 1977 op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. En bleven daar maar liefst 5 weken staan. Op deze dag, hè, 20 augustus, gebeurde dat. Hey, ik rijd elektrisch. Ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. Echt full elektrisch, hè. Gewoon niet een hybride of zo, nee. Gewoon full elektrisch. Als je gewend bent, ik moet dat eerlijk zeggen, als je gewend bent om met een benzineauto of een diesel te rijden tot dat lampje gaat branden en dan eens naar een tankstation op zoek gaat, als je dat fijn vindt, als dat jouw ding is, dan is elektrisch rijden wel even een mindset shift, want ja, je gaat andersom met je brandstof, hè, met je elektriciteit, die je gewoon van het net kan halen, of als je zonnepanelen hebt, van je zonnepanelen. Je wacht namelijk niet tot die auto leeg is, want dan heb je wel een probleem. Hè, als je met je elektrische auto al midden op de weg opeens 0% hebt, dan heb je een probleem. Dus je moet even een beetje vooruit denken. Je laat je elektrische auto op wanneer het uitkomt. Thuis. Misschien kan je het op je werk doen. Hè? Als je zo'n snoer hebt en je hebt hier een 220 vlakbij, kan je daar. Misschien werk je ergens waar een laadpaal is, dan kan je opladen. Maar de meeste mensen doen het in de praktijk thuis. Gewoon wanneer het je uitkomt. Ik doe het vaak als ik na het programma thuis kom en ik ben 2 uur thuis. Dan laad ik hem even 2 uur op. En dan is het weer een paar procent. En 's ochtends voordat ik hier naartoe rijd, laat ik hem op. En ik. Mijn auto is eigenlijk altijd goed gevuld qua batterijpercentage dan. In het begin voelt het een beetje als extra werk, maar dat is het niet. Het went heel snel en het is eigenlijk heel comfortabel, want je hebt altijd voldoende batterij, voldoende vermogen om over het eiland te rijden. Ik ga van Jan Tiel naar Palo Blanco en terug, en dat kost me ongeveer 10% aan batterij. Dus ik zou, als ik hem op 80%, die veilige grens, als ik hem op 80% zou laden, zou ik probleemloos eigenlijk 6 keer op en neer kunnen rijden. Want je kan hem weer beter niet onder de 20 krijgen. Het kan wel, maar beter van niet. De veilige grens. Dus het is een beetje opletten, een beetje puzzelen. Maar dat went zo snel dat ik daar inmiddels niet meer bij nadenk. En wat ik zeg, als het een keer slecht weer is en mijn zonnepanelen geven weinig, ja, dan laat ik hem eens een dagje niet op. Kan mij uitschelen. 10% is voldoende om van Palo Blanco naar mijn huis te rijden en vice versa natuurlijk. Zometeen het Feel Good nieuws. Nu is het een klein, gezellig Spaans wandelingetje met Mink de Vil. Zo heet de groep, hè? Niet de voorman. Die heeft geen Mink de Vil. Dat zou eigenlijk wel een aardige muziekquizvraag zijn. Hoe heet de voorman van Mink de Vil? Maar goed, dat vragen we dus niet. In elk geval nu, Spanish Troll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip.

0: Stroll van de groep Ming de Vil en de voorman. Die heette natuurlijk Willy de Vil. Zo is hij trouwens niet geboren. Hij was bekend bij de burgerstand als William Paul Borsey Jr. Worden ze hier bij Paradise FM.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, dat ter afsluiting van dit programma. Het is 53, nee, het is 7 minuten. 7 minuten voor 2. Een belangrijke stap in de strijd tegen kanker. Farmaceuten Moderna en Merck, in Nederland bekend als MSD, melden positieve resultaten van een studie naar een persoonlijk kankervaccin. Dat vaccin zou kunnen helpen voorkomen dat melanoom, een vorm van huidkanker, na behandeling terugkeert. Ook lijkt het de kans te verkleinen dat tumoren zich naar andere delen van het lichaam verspreiden, wat bij melanoom het grootste probleem is. Aan het vaccin is meer dan 10 jaar gewerkt. Moderna en Merck willen de resultaten bespreken met toezichthouders en hopen in 2027 goedkeuring aan te kunnen vragen. Professor Karijn Suikerbuik, hoogleraar immunotherapie van solide tumoren aan het UMC Utrecht, noemt de ontwikkeling echt baanbrekend. Het bijzondere is dat iedere patiënt een vaccin krijgt dat specifiek op zijn of haar tumor is afgestemd. Suikerbuik legt uit: doordat de doktoren een stukje uit het melanoom halen en dan kijken wat er mis mee is. Vervolgens maken ze er een vaccin van dat specifiek gericht is tegen de unieke kankercellen die elke patiënt heeft. Het immuunsysteem wordt daardoor heel gericht getraind om die kankercellen te herkennen. Het lichaam van de patiënt reageert er dan fors op en maakt antistoffen aan, zodat als de ziekte terugkomt, het lichaam zich beter kan weren. Die persoonlijke aanpak heeft natuurlijk ook een nadeel. Massaproductie wordt ineens veel moeilijker, want met dit vaccin krijgt iedere patiënt zijn eigen medicijn. Voordat het vaccin eventueel op de markt komt, moeten de onderzoeksresultaten nog worden gepubliceerd en volgt het traject van goedkeuring en prijsonderhandelingen. Maar het is goed nieuws. Daarom, I'm still standing, Elton John. Hij kreeg in 2017 de diagnose prostaatkanker. Hij koos voor een operatie en heeft na een zware herstelperiode de ziekte overwonnen, waarna hij zijn afscheidstournee met succes hervatte. Ik wens je nog een hele fijne donderdagmiddag. Veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag tussen 4 en 7 met Nadine Roos. Ik meld mij morgen weer, dan ben ik er tussen 12 en 2. Ajo!

0: bedden en slapen. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie.

0: Bonaire, where service is in our nature.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te

0: wraps tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De voormalige kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur kreeg 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op snel in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoring op het eiland. Bedrijven lopen schade op door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral horeca en winkels worden getroffen. De Kamer vraagt duidelijkheid over noodmaatregelen en wil helpen de totale schade in kaart te brengen. Dan internationaal nieuws. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door hogere olieprijzen en zorgen over economie en inflatie. Frankfurt en Parijs verloren maximaal 0,6%. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten. Pro-woordvoerder Luc Stultiens is ongeduldig na een gesprek met minister Eelco Heijne over de begroting voor Prinsjesdag. Volgens Stultiens ziet Pro geen beweging bij het kabinet. Hij wil pas verder praten als duidelijk is wat het doel van nieuwe gesprekken is. Pro verzet zich tegen bezuinigingen op sociale zekerheid en wil vermogen zwaarder belasten. De NAVO heeft de luchtruimbewaking boven IJsland uitgebreid naar luchtverdediging. Belgische F-16-jagers zijn deze week begonnen aan die taak. De alliantie wil zo beter kunnen reageren op drones en andere dreigingen in het noorden. Eerder werd de luchtbewaking in landen aan de grens met Rusland al versterkt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

hier op Paradise FM. Goed dat je luistert. Je hoort mij tot en met 4 uur. We spelen natuurlijk de muziekquiz waarbij je deze keer de heerlijke lunchbon kan winnen. Ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die uiteraard bij me aanschuift. En ik heb de allerbeste muziek voor je klaargezet. Zoals hier is Baby, I Love You.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
5: KVK is aanhoudende stroomstoringen beu. Hoi, goeiedag. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op om in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoringen op het eiland. Volgens de KVK berokkenen de stroomstoringen het bedrijfsleven directe financiële schade door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral de horeca en de winkelsector worden hard getroffen. Hoewel de KVK de overgang naar duurzame energie ondersteunt, mag dit volgens de organisatie nooit ten koste gaan van een betrouwbare stroomvoorziening. De Kamer eist op korte termijn duidelijkheid over noodmaatregelen en biedt aan om de exacte schade onder ondernemers in kaart te brengen. En op Sint Maarten zijn 2 hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De oud-kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur krijgt 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluisten ze naar Orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door, naar een eigen bedrijf, via vervalste offertes. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al 3 anderen veroordeeld, onder wie een oud-minister. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de Paradise FM-app. In de Paradise.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
6: Een hele goede donderdagmiddag. Je hoort straks de Bee Gees, maar nu eerst Billy Ocean.

0: Vandaag maak je kans op een heerlijke lunchbon voor twee personen. En deze keer voor Ocean House 19. Ja, dat zit natuurlijk in het historische Rifford. Je krijgt prachtig uit over het water. En als je van vis en seafood houdt, dan zit je hierbij gewoon helemaal goed. Dat scheelt. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept? Listen, that's okay. Hey baby, do what you please.
0: Ja, dat was hem. Weet jij het antwoord? Stuur het dan naar ons op via de Paradise Web app. En hopelijk zit je binnenkort heerlijk aan het water te eten, te lunchen.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmin veroordeeld. De voormalige kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur kreeg 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Springen van de 12 meter hoge klif bij Playa Forti is gevaarlijker dan veel mensen denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen na een sprong behandeld in het Curaçao Medical Center. Ruim 70% had een gebroken rug. 1 op de 5 moest worden geopereerd. Vorig jaar overleed een Amerikaanse toerist. Dan internationaal nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen Israëls plan om stadsdeel E1 bij Oost-Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever te bouwen. Volgens de vier landen is het project onacceptabel en ondermijnt het de kans op een twee-staten-oplossing. Israël wil het project openbaar aanbesteden. Iran noemt de nieuwe Amerikaanse economische sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de maatregelen gericht tegen de rechten van Iraanse burgers. President Trump dreigde woensdag, vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen, met de meest vernietigende operatie ooit. Ook wil hij landen die Iran helpen zwaar treffen. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer dan $70.000 waard. De koers steeg donderdag ongeveer 5% tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De stijging volgde op plannen om de Amerikaanse obligatierente te verlagen en op overleg van president Trump met cryptobestuurders. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Marisa Wildeboer.
4: Straks is het tijd voor Shakira, maar nu eerst Queen met Heaven for Everyone.

even een Taylor Swift nieuwtje. Ze is dit jaar genomineerd voor maar liefst 9 MTV Music en Video Awards. Met slechts 1 overwinning kan ze het record voor de meeste VMA's ooit verbreken. Ja, we gaan gelijk door naar een van de grootste hits.

0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.

0: KVK is aanhoudende stroomstoringen beu. Hoi, goeiedag. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra in de overheid op om in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoringen op het eiland. Volgens de KVK berokkenen de stroomstoringen het bedrijfsleven directe financiële schade door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral de horeca en de winkelsector worden hard getroffen. Hoewel de KVK de overgang naar duurzame energie ondersteunt, mag dit volgens de organisatie nooit ten koste gaan van een betrouwbare stroomvoorziening. De Kamer eist op korte termijn duidelijkheid over noodmaatregelen en biedt aan om de exacte schade onder ondernemers in kaart te brengen. En op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De oud-kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur krijgt 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluisten ze naar Orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door, naar een eigen bedrijf, via vervalste offertes. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al 3 anderen veroordeeld, onder wie een oud-minister. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de Paradise FM-app. In de Paradise.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Ja, en hier is Michael Jackson met Black or White.

Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, dit jaar staat er echt weer een geweldige line-up klaar. En op vrijdag 4 september is het aan de beurt aan een echte klassieker. Toto. Ja, ze hebben natuurlijk enorm veel hits, maar deze blijft ook echt wel een topper. Hier is Toto met Hold the Line.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
0: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer.

0: Lex Jansen met het nieuws. Op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmin veroordeeld. De voormalige kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur kreeg 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Springen van de 12 meter hoge klif bij Playa Forti is gevaarlijker dan veel mensen denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen na een sprong behandeld in het Curaçao Medical Center. Ruim 70% had een gebroken rug. 1 op de 5 moest worden geopereerd. Vorig jaar overleed een Amerikaanse toerist. Dan internationaal nieuws. Anthropic, het AI-bedrijf achter chatbot Claude, verwacht bij een beursgang evenveel geld op te halen als SpaceX, of zelfs meer. SpaceX haalde 75 miljard dollar op. Met een overtoewijzingsoptie werd dat 86,2 miljard. Anthropic en OpenAI mikken mogelijk op een beursdebuut dit najaar. Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Zuid-Korea zegt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten een ferm defensiebeleid te voeren. President Trump sprak kort geleden over een mogelijke hervatting van de dialoog met Kim Jong-un. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen Israëls plan om staddeel E1 bij Oost-Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever te bouwen. Volgens de vier landen is het project onacceptabel en ondermijnt het de kans op een twee-staten-oplossing. Israël wil het project openbaar aanbesteden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Werkhoven werkt over.
6: Bye bye, Nadine. Helaas, Vanessa, toch er weer af vandaag.

0: 11 minuten over 4 is het geworden met Alanis Morissette en Ironic.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: En ook bij mij, want helaas is Vanessa toch weer niet fit genoeg om vandaag de middagshow te doen. Maar dat betekent dat ik het natuurlijk met liefde wil overnemen om jou weer gezellig door de middagspits heen te helpen met leuke dingen. Want ik heb hier weer naast me liggen 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz Festival. Voor de donderdagavond met Gent en de Zona, Alain Perez. Daar maak je zo kans op, die gaan er nog uit in de middagshow. Ook natuurlijk weer een lekker diner voor 2 te winnen in de muziekquiz. Ik bel met Marciano over de uitagenda, want er is echt superveel te doen deze maand. Mega veel feestjes. Het is maar een kwestie van omdraaien. Of je staat alweer ergens op een feestje, heb ik het idee, de afgelopen tijd. En ik heb natuurlijk ook, als je niet echt van de drukte houdt, nog leuke tips in Flix of Niks met Bert. De lekkerste dingen om onderuit gezakt voor je te kijken. Ja, genoeg redenen om hier te blijven tussen 4 en 7. Zo meteen Melissa Eldridge en eerst Gavin DeGraw at Paradise. Dit is Cheerio.

0: Melissa Eldridge hoorde je bij Paradise en Like the Way I Do.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag weer jouw kans om lekker te gaan eten. Maar dan geen diner voor twee, maar een lunch voor twee personen. Minstens net zo lekker. Dat is ze vandaag namelijk bij Ocean House 19. Een heerlijke plek om aan het water ook van alles uit het water te eten. Want Ocean House staat niet voor niks voor heel veel vis. Ze hebben echt allerlei soorten gerechten. Ceviches, sushi, ook gewoon natuurlijk vis los gebakken. Allerlei manieren waarop je vis maar kunt breken. Maar mocht je niet van vis houden, hebben ze ook gewoon opties qua vlees. Van alles om uit te kiezen. En natuurlijk een prachtige plek om te zitten daar in het Rifford. Wil jij dat wel een keertje proberen? Lekker lunchen bij Ocean House 19. Dan is dit jouw moment om de opgave op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept? Saying that's okay. Hey baby, do what you please.
0: Ja, je zingt hem helemaal mee, denk je. En dat hoop ik in ieder geval ook, dat je dat ontbrekende woord dan ook mee aan het zingen was. Dat stuur je dan even door via de Paradise Wem app of in een appje naar 675-1031. U weet, ben je binnenkort lekker lunchen bij Ocean House 19?

0: Avicii bij Paradise. The Days hoorde je zo meteen in de middagshow. Nog meer kans op mooie prijzen. Namelijk 2 tickets voor de donderdag van Curaçao Noordzee Jazz gaan eruit. En volgende week komt er ook iets bijzonders aan.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Test.
1: Goedemiddag, ik ben Aline en dit is het nieuws op Paradise FM. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is een minderjarige jongen doodgeschoten voor een school in Santa Elena. Na een ruzie tussen een groepje jongeren en een man trok een man een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een 14-jarig slachtoffer. De politie heeft de zaak in onderzoek. En ook heeft de politie vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen de locatie binnen en troffen zeker 5 grote velden vol wietplanten aan. Meerdere bewoners van het terrein zijn aangehouden. De politie heeft alle planten in beslag genomen en onderzoekt wie de breinen achter de plantage zijn. Hoeveel planten er precies zijn gevonden en om hoeveel verdachten het gaat is nog niet officieel bekendgemaakt. En springen van de 12 meter hoge klif bij Playa Forte is veel gevaarlijker dan mensen denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen op de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis beland na de sprong van deze populaire attractie op Westpunt. Onderzoek toont aan dat ruim 70% van deze patiënten een gebroken rug overhield aan de sprong. 1 op de 5 moest zelfs geopereerd worden. Vorig jaar kostte een sprong een Amerikaanse toerist het leven. Het CMC wil betere waarschuwingen en meer samenwerking in de toerismesector om ernstig letsel te voorkomen. En dat was het. Meer nieuws check je in de Paradise Web app.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
4: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
5: Met zometeen Sal de Peppa en eerst UB40. Paradise.

sexy people.

0: Donderdagmiddag met Salt en Peppa. Push it, hoor je bij Paradise.
1: Paradise FM. Nieuwsoverzicht.
0: Je bent vandaag natuurlijk de eerste schooldag, maar die is niet zo heel positief begonnen op sommige scholen. Er is namelijk een minderjarige jongen doodgeschoten voor een school in Santa Elena. Dat is hier echt vlakbij, bij Habai. Heel bizar dat, nou ja, volgens de eerste informatie er een ruzie ontstond tussen jongeren en een man. En dat de man vervolgens een vuurwapen trok en de jongen neerschoot. Volgens onbevestigde berichten zou het gaan om een slachtoffer van 14 jaar oud. Ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren. En dat je op een bepaalde manier kan denken dat een 14-jarige jongen zoiets verdient, dat kan ik me niet voorstellen. De politie onderzoekt nu de zaak. Heel veel sterkte aan de familieleden en ook de andere kinderen die dit wellicht moeten aanschouwen. Zoiets kun je echt niet voorstellen. Ook nog meer negatieve berichten om toch maar met de deur in huis te vallen. Er zijn ook 6 airco's gestolen vlak voor de start van het schooljaar. Dat gebeurde. Oh, ook nog een waterkoeler, die ik er ook nog bij staan. Bij de openbare school Angela Jesurun Simon in Montagne Abau. Bij de inbraak werd ook schade aan de school veroorzaakt. Diefstal zorgt voor extra problemen voor de school die juist klaar stond om leerlingen weer te ontvangen. Ook daar onderzoekt de politie de zaak. En ik blijf toch gewoon mijn hoofd hier niet bij kunnen dat je op zo'n openbare school, waar het geld allemaal al niet is, dat je daar juist dat airco's vandaan denkt te trekken. Bizar. Laten we het allemaal positiever proberen te houden. Eigenlijk was ik er niet aan toe. Wat ik zie nu ook, dat gisteren een man overleden is die de Christoffelberg aan het beklimmen was. Gebeurde op het moment dat hij op de route was. Daar zijn medewerkers van het Christoffelpark begonnen met reanimeren. Ook de kustwacht werd ingeschakeld en zette een helikopter in. De reanimatie werd tijdens de vlucht naar Hato voortgezet, maar helaas mocht alle hulp daar ook niet voor baten. Dus hij is ook overleden. Ging om een lokale man. Ook sterkte naar de familie. Als we het toch hebben over toeristische attracties die toch wat gevaarlijker zijn dan mensen misschien op het eerste zicht denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen na een sprong van de 12 meter hoge klif bij Playa Forti op de spoedeisende hulp van het CMC beland. Ook dat is iets waar je 2 keer over na moet denken eigenlijk. Ruim 70% liep daarbij een gebroken rug op en 1 op de 5 moest worden geopereerd. Vorig jaar kwam een Amerikaanse toerist na de sprong om het leven. Het CMC pleit voor betere waarschuwingen en meer samenwerking binnen de toerismesector. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier ook 1 keer vanaf gesprongen. Daar ben ik, op een flinke knal op de achterkant van mijn benen toch redelijk goed vanaf gekomen. Maar als ik dit van tevoren had geweten, denk ik niet dat ik het had gedaan. Jeetje, 58, hè? Hebben we het over 7 jaar. Ja, dus dat is elk jaar bijna wel 10. Niet normaal. Oké, ook daar dus goed opletten. Dan nog iets positiefs. Het moet toch een beetje op een vrolijke noot afsluiten. De Curaçaose Little League, dat team speelt later vandaag tegen Japan in Williamsport in Pennsylvania. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland om 4:00, maar is nu uitgesteld naar 6:00. Dat komt door het weer daar. Het is een historisch moment wel, want voor het eerst staat Curaçao op het uniform. Bij eerdere deelnemers speelde het team onder de naam Caribbean. De wedstrijd is te volgen via ESPN en wordt ook groot uitgezonden op een scherm bij het Wilhelminapark, mocht je willen kijken. Dan ben je dus nog op tijd als je eerder dacht dat je te laat was. Dat zijn toch weer fijne berichten. We houden die positiviteit er gewoon in met fijne muziek. As What komt eraan en Shine. En eerst hoor je Lucy Pearl bij Paradise. Dit is Don't Mess With My Man.

0: Aswad en Shine bij Paradise. Met hun Caribische roots is het toch bijzonder dat ze die naam hebben.
1: Paradise FM.
0: Want Aswad betekent namelijk in het Arabisch zwart. En dat is toch dan weer heel gek dat ze daarom gekomen zijn. Want de band komt uit Londen, maar de bandleden hebben allemaal roots in de Caribbean, in Jamaica, in Guyana, Grenada. Daar komen ze allemaal vandaan. Maar ja, ze hebben toch veel invloeden daar in Londen. En daarbij zijn ze dus uiteindelijk gekomen bij het woordje zwart, oftewel Aswad. En dat hebben ze dan weer omgevormd tot heerlijke, positieve Caribbean reggae vibes. En die hoor je natuurlijk hier ook in de Caribbean weer terug. Daarom luister je naar Paradise FM. Met zometeen wat andere stukken.

0: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn donderdag lager gesloten door oplopende rentes op Amerikaanse staatsleningen. De Dow Jones-index verloor 1,3% en de Nasdaq 1%. Beleggers maken zich zorgen over de Amerikaanse staatsschuld. Walmart verloor ruim 9%. De Amerikaanse regering staat toe dat vanaf 1 september winterbenzine wordt verkocht. Het Amerikaanse Milieuagentschap versoepelt daarvoor de zomervoorschriften. De brandstof bevat 10% ethanol en verdampt sneller. Volgens de regering stijgt het aanbod met honderdduizenden vaten per dag. Dat moet de prijzen aan de pomp drukken. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Volgens Abdi breekt na onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden een nieuwe fase aan. De Koerden hebben onder druk hun autonomie in Syrië opgegeven. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao voor kwaliteit die blijft staan.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Yes, ze gaan er nu echt bijna uit de tickets voor Cursador Jazz.

en om daarheen te komen. Dat is namelijk dat ik hier 2 tickets heb liggen. Voor die Latin Night, de eerste avond van Curaçao North Sea Jazz. Daar mag jij gezellig met een vriend of vriendin naartoe. Als je meespeelt met Amarillo, si o no. En dat je dan het juiste antwoord geeft. Oftewel, si of no. Ik geef zo meteen de stelling. Het is aan jou aan het balen of die waar is. Oftewel, si. Of niet waar is. Oftewel, no. We gaan kijken naar de opgave van vandaag. Dat gaat namelijk over een van de optredens. Gente de Zona komt uit Cuba. Is dat si of is dat no? Het antwoord stuur je door via de Paradise Web app of in een appje naar 6751031. Dan duiken we verder in de Latin American vibes. Met eventjes wat Spaanstalige sferen. Zometeen J-Lo, Casey Stenier's, Leslie Grace. Dit is Nadia Como Tú.

0: Het is precies 5 minuten over 5 geworden met Phil Collins en You Can't Hurry Love.
1: Paradise FM.
0: En over precies 2 weken, dan is het zover. Curaçao North Sea Jazz. De eerste avond is donderdag 3 september. En dat is natuurlijk de Latin Night. Misschien heb je er al het een en ander over gehoord. Optredens van Gent en de Zona, Alain Perez. En natuurlijk ook een hoofdrol voor de lekkere Latin drankjes. Zoals bijvoorbeeld de Aguardiente Amarillo cocktails. Die moet je zeker gaan proberen als je op dat terrein bent. Maar dan moet je eerst de reden

0: Jennifer Lopez hoorde je bij Paradise. En Kiesiste. Het is bijna zover. We zijn al volop in de voorbereidingen om er live bij aanwezig te kunnen zijn. Het grootste festival dat het eiland kent. Oftewel Curaçao North Sea Jazz.
1: Paradise FM.
0: En het allerleukste is dat wij tot aan dat begin van het festival elke dag hier, elke werkdag moet ik zeggen, in de middagshow, 2 tickets weggeven voor die openingsdag. De donderdag, de 3e van september. Met onder andere optredens van Gente Lezona en Alain Perez. Wie er misschien ook bij is, dat is Nief. Bontardi.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoi, hi. Hey, ben jij een beetje van de Latin muziek?
2: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje?
2: Leuk om op de dansen zeker.
0: Een beetje veel?
2: Ja.
0: Heb je bepaalde artiesten waar jij sowieso helemaal op los gaat?
2: Ja, Bad Bunny, J Balvin, Enrique Iglesias is ook wel een goede.
0: Ja, zeker, zeker. En heb je ook bepaalde dansmoves, zeg maar? Kun je goed salsa of bachata, of ben je daar weer wat minder van?
2: Nou, ik ben meer van het muziek luisteren dan aan het dansen.
0: Oké, oké. Ah ja, dat gaat toch wel een beetje gebeuren op die donderdagavond op Curaçao North Sea Jazz. Kom je dan wel een beetje los?
2: Ja, dan wel.
0: Okay.
2: Dan ga ik zeker dansen.
0: En anders gooi je er gewoon een van die Amarillo cocktails in. Die schijnen ook heel erg goed te zijn, worden daar ook verkocht. Dus kan ook nog een oplossing zijn.
2: Ja, zeker.
0: Maar laat ik eerst eens kijken of ik jou een mooie reden kan geven om op te proosten. Want ja, je moet natuurlijk nog wel tickets krijgen om daar te kunnen zijn. Ik had net over een stelling. Die ging ook over een van de bands die optreden. Gente Lezona. Ken je de band?
2: Ja, zeker.
0: Dus het was ook geen gokje.
2: Nee, zeker niet. Want vooral met een hit. Dat ze met Enrique Iglesias hebben gedaan.
0: Aha.
2: Die is me altijd bijgebleven. Dus hier en daar luister ik wel naar hun muziek.
0: Kijk eens, nou, dat betaalt zich dan nu uit. Hopelijk, want de vraag was... Gente Lezona is een band uit Cuba. Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. En dat levert jou 2 tickets op. Voor Curaçao North Sea Jazz, donderdag de 3e van september. Je bent erbij.
2: Woehoe!
0: Dus ik zou alvast even op die dansmove gaan oefenen. Zet Gente Lezona maar keihard aan. Want dan kan je lekker losgaan een avondje erop.
2: Yes, komt helemaal goed. Ik neem mijn vader mee, dus die kan wel dansen.
0: Oh, kijk. Nou, dat is dan helemaal een goede keuze. Jullie zitten ook samen in de auto, hè, geloof ik nu?
2: Ja, klopt.
0: Nou, dan is dat ook gelijk geregeld. Ik wens jullie heel veel plezier samen daar.
2: Dankjewel.
0: Oké, fijne middag voor nu.
2: Fijne middag, dag.

Dead Trigger er 2 tickets uit voor die donderdagavond. Curaçao, Noordse Jazz, Nief en haar vader Edgar zijn erbij. Mocht je nou net mis hebben gegrepen, je speelt nog elke werkdag mee tot aan Curaçao, Noordse Jazz. In de middagshow bij Vanessa om nog 2 tickets in de wacht te slepen. Zo meteen George Michael.

0: Tony Estlan en Get On Your Feet. Nou, als iemand weet waar je dat het beste kunt doen, dan is het wel Marciano. Zometeen neemt hij de uitagenda met je door. De leukste plekken om te zijn deze week en ook de komende weken. George Michael ga je ook horen. Lionel Richie komt eraan na het nieuws vanaf 6.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosa weg 77. Of bel via 669-4100. 1 hand.

0: nieuws van 5:30.
1: Dodelijk schietincident op eerste schooldag. Goedemiddag, ik ben Aline en dit is het nieuws op Paradise FM. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is een minderjarige jongen doodgeschoten voor een school in Santa Elena. Na een ruzie tussen een groepje jongeren en een man trok een man een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een 14-jarig slachtoffer. De politie heeft de zaak in onderzoek. En ook heeft de politie vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen de locatie binnen en troffen zeker 5 grote velden vol wietplanten aan. Meerdere bewoners van het terrein zijn aangehouden. De politie heeft alle planten in beslag genomen en onderzoekt wie de breinen achter de plantage zijn. Hoeveel planten er precies zijn gevonden en om hoeveel verdachten het gaat is nog niet officieel bekendgemaakt. En springen van de 12 meter hoge klif bij Playa Forte is veel gevaarlijker dan mensen denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen op de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis beland na de sprong van deze populaire attractie op Westpunt. Onderzoek toont aan dat ruim 70% van deze patiënten een gebroken rug overhield aan de sprong. 1 op de 5 moest zelfs geopereerd worden. Vorig jaar kostte een sprong een Amerikaanse toerist het leven. Het CMC wil betere waarschuwingen en meer samenwerking in de toerismesector om ernstig letsel te voorkomen. En dat was het. Meer nieuws check je in de Paradise Web app.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Poenda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op de moviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: hoorde je bij Paradise. Een best fake smile.
1: Paradise FM.
0: Het schooljaar is weer begonnen, maar dat betekent niet dat de party over is. Want er staat een hele hoop in de uitagenda die we natuurlijk doornemen met Marciano Montardi.
2: Montardi, Nadine, hoe is het? Alles goed?
0: Ja, goed. Met jou?
2: Helemaal goed. Ready voor vanavond, Joep?
0: Ja, want je gaat naar de Kaya Kaya Art Week, hè?
2: Ja, correct. Helemaal. Ready, steady.
0: Wat staat er op het programma daar?
2: Zo, voor Kaya Kaya hebben we Grupo Stripang. Dus Grupo Stripang is een traditionele tamboe groep. Die eerst gaan ze je leren hoe je tamboe muziek kan maken. En ook met de instrumenten kan werken. Chapi, bari. Dus ik ben zo excited om dat te proberen vandaag. En ook de artwork te zien. Want ik ben gisteren geweest, maar ik had geen tijd om echt rond te kijken. Dus ik deed gewoon een quick screenshot, weet je, kleine snip. Ja. En daarna ging ik naar huis. Maar ik zei, nee, vandaag echt tijd maken om naar die artwork te gaan. Om echt, weet je, meer connectie te doen. Because I felt like, nee, ik heb dit te snel gezien.
0: Ja. Heb je een beetje feeling voor de tamboe dans? Ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem zelf nog niet.
2: Oh, ja, zeker. Marciano heeft een hele grote hart, of liefde moet ik zeggen, voor tamboe.
0: Uh-huh.
2: Ik ging laatst naar het museum van Tula.
0: Ja.
2: En ik danste de hele tijd zonder schoenen op stenen. Dat was zo gek voor mij.
0: Oh, wow.
2: En toen ik daar kwam, deden mijn voeten zo pijn. En dan was ik, nee, volgende keer nee. En wat deed Marciano de volgende dag? Marciano danste weer tamboe. Met blote voeten.
0: Nog een keertje. Ik dacht, nu heb je de schoenen aangedaan, maar dat zelfs niet.
2: Nee, ik heb ze weer afgetrokken.
0: Nou, je geniet in ieder geval volop, dat is zeker.
2: Zeker, dus vandaag hebben we op het agenda Kaya Kaya, die vanaf 6 uur begint. Dus Kaya Kaya Art Week, die vanaf 6 uur begint. Grupo Stripang begint om 8 uur. En ja, en dan gaan we verder, hebben we ook... Volgende week hebben we Papagayo, hun beachfest. Dus
0: yes.
2: Dat gebeurt s'avonds. Met DJ Alana, DJ Crocs, Patrolinho. Hey, dit is echt een mooie naam. En I'm like, I really need to know who this guy is.
0: Oh, ik ken hem ook niet, nee.
2: En dan heb je DJ Vincent ook. Dus ik denk dat ik wel daar moet zijn. Maar Marciano heeft ook een andere plan die dag. Dat is Denim Brunch. Dit is de Denim Flavor Brunch. En dan de team is Temptation Garden. Die om 5 uur begint tot 8 uur in de avond. Dus dat is de brunch experience. En daarna heb je om 8 met 11:30 de after party. En dat gaat bij Lanthuis Habai zijn. Op zaterdag 29. Een ticket kost van de 25 gulden.
0: Okay.
2: En heb je DJ Mo, DJ Tavi, MC El Cubano en een surprise act. Dus ik wil echt weten wie die surprise act is. Deze brunch vorig jaar naartoe. En het was een heel goede experience. Dus ik verwacht een beetje meer mensen te laten komen. Meer experience van een brunch hebben.
0: Ja, een goede secret tip dit dus. Want ik kende het nog niet.
2: Dan moeten we samen gaan. Gaan we samen naar die?
0: Nou, het klinkt hartstikke leuk. Moet even kijken of er nog plek is. Regel jij de tickets dan?
2: Oh ja, zeker. We zijn eigenlijk nu voor die brunch zijn we bijna heel... We zijn eigenlijk uitverkocht.
0: Oh.
2: We hebben een wachtlijst. Dus het kan zijn dat misschien iemand nog niet heeft betaald.
0: Okay.
2: Dan zeggen ze, oké, bye bye, twice why. Dan staat er iemand van het lijstje daarom.
0: Nou, kijk eens.
2: Dus, ja.
0: Helemaal goed geregeld. Hey, er is nog veel meer. Hè? Zijn er nog dingen die we specifiek moeten highlighten? Of was dat hem?
2: Ja, zeker. We hebben nog North Sea Jazz die ook opkomt. Zijn
0: Uiteraard.
2: We ready daarvoor?
0: Ja, ik ben er ready voor.
2: Ik hoorde dat ik echt daar moest zijn. Want dan heb je J Balvin, John Batiste. Dus ik moet echt daar zijn, weet je. Dus Paradise FM, we gaan samen daar zijn voor 3 dagen, als ik het goed heb.
0: Yes, ja, we gaan live radio maken. Dus dat wordt sowieso 1 groot feestje. Met natuurlijk, een aantal die jij noemde van de line-up. Ook Jayon is erbij, Toto is erbij. Eigenlijk een oneindige lijst aan grote namen die je natuurlijk niet elke week tegenkomt hier.
2: Ja, helemaal. Dus ja, dat was het voor vandaag.
0: Yes, nou, we kunnen de agenda weer dicht doen. Ja, nog één?
2: Ja, zeker. Dus let's just do it a traditional way. fijne dag verder, Paradise FM. En alvast een goede weekend van mijn kant, want ik ben vrij van school. En fijne dag verder. Ciao, ciao.
0: Lekker genieten. Jij ook. Doei, doei.

Robbie Fischer bij Paradise. Love changes everything, hoorde je richting de klok van 6 uur. Zometeen is het natuurlijk op de donderdagavond altijd tijd om in de films te duiken. Dat doe ik bij Bert. Straks in Flix of Dix gaan we de leukste filmtips voor jou doornemen. Steve Winwood komt eraan. Madonna. En eerst de Beatles.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en

0: Militair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De beurs op Wall Street zijn donderdag lager gesloten door oplopende rentes op Amerikaanse staatsleningen. De Dow Jones-index verloor 1,3% en de Nasdaq 1%. Beleggers maken zich zorgen over de Amerikaanse staatsschuld. Walmart verloor ruim 9%. De Amerikaanse regering staat toe dat vanaf 1 september winterbenzine wordt verkocht. Het Amerikaanse Milieuagentschap versoepelt daarvoor de zomervoorschriften. De brandstof bevat 10% ethanol en verdampt sneller. Volgens de regering stijgt het aanbod met honderdduizenden vaten per dag. Dat moet de prijzen aan de pomp drukken. De Syrisch-Koerdische leider Mazloum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Volgens Abdi breekt na onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden een nieuwe fase aan. De Koerden hebben onder druk hun autonomie in Syrië opgegeven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
6: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: 6 uur.

0: Madonna hoorde je bij Paradise en Express Yourself. Oh, ik dacht, hier komt nog een tekst over. Dit is wel jouw muziekje, toch?
1: Dit is niet mijn muziek. Ik heb nu een nieuw muziekje. Dat
0: oh.
1: Film van A tot La.
0: Oh, sorry. Dan heb ik helemaal... Dan gaan we het eventjes...
1: Nadine, luister. Het is goed. It's okay.
0: Nee, dan moeten we het ook wel echt doen. Wacht.
1: Kom op.
0: Komt-ie.
1: Okay.
2: Filmfanaat tot laat.
0: Ja, dat is hem dan wel.
1: Nadine, je bent echt een lieverd. Dat was echt niet nodig geweest hoor, meid.
0: Ja, jullie zijn van naam veranderd. Dat was ik even vergeten.
1: Ja, nee, maar dat is oké. Okay. Dat is fine. Het gaat erom dat ik praat over film.
0: Ja, daar laten we het ook even bij voor de muziek. Maar we gaan door naar de films, inderdaad.
1: Ja, hoe gaat het met jou trouwens?
0: Nou, goed.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Lekker aan het invallen?
0: Ja, wat zeker.
1: Met love en zo. Het waren allemaal liedjes van All You Need Is Love. Wat was het? Die andere ook. Je had allemaal van die love liedjes toen ik hier naar binnen kwam.
0: Ja, laat ik nu eventjes de magie voor iedereen verbreken. Het is niet zo dat ik hier met een hele platenbox of met allemaal cd's onder mijn oksel kom aanlopen. Dit is de computer. Sorry als ik hier voor heel veel mensen nu een teleurstelling breng.
1: AI voelt iets bij jou. Ik weet niet wat het is. Maar goed, in ieder geval, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over een film die nu draait in een bioscoop.
0: Kijk eens.
1: Het heet The End of Oak Street. Die zit erin bijvoorbeeld. En Anne Hathaway die zit erin. Ewan McGregor zit erin. En waar gaat het om? Nou, het verhaal is trouwens... je kan het nu nog zien. Ik heb net even gekeken naar een paar websites van de lokale bioscopen. Het is nu nog te zien.
0: Gelukkig.
1: Want dat gebeurt soms ook. En dan ga je naar een bioscoop en dan opeens de week daarna is het er niet meer. Maar dat is nog steeds. Waar gaat het over? Het is geregisseerd door David Robert Mitchell. Geproduceerd door J.J. Abrams. Voor mensen die naam kennen. Dat is een bekende regisseur-producent. Waar gaat het over? Het verhaal is namelijk... Het speelt zich af in de jaren 80. Begin jaren 80, 1982. In een wijk. Een rustige buitenwijk van Detroit in Michigan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, ik weet niet of je dat weet, maar dat is een periode in Amerika waar het eigenlijk niet zo goed ging met de automobielindustrie. Dat stond op punt van een crisis in de automobielindustrie, mede door ook een aantal crisissen van de jaren daarvoor. Dus er waren wat veranderingen aan de gang in de automobielindustrie van Detroit. En heel veel mensen raakten hun baan kwijt. Mm-hmm. Waaronder dus ook de rol die Ewan McGregor speelt. Die speelt dan de vader van het gezin, getrouwd met Anne Hathaway. Die hebben twee kinderen. Ze gaan een beetje door een tough period. Het is even wat moeilijk. Hè? Wat uitdagingen als gezin.
0: Ja.
1: Ook onderling de relatie tussen de vrouw en de man. Dat is... Greg heet Ewan en Denise die heet... Dat is Anne. Ja, dat is een beetje moeizaam. En dat voelen Audrey en Brian, dat zijn hun kinderen. Die voelen dat en die hebben echt zoiets van... Oh jeetje, als het maar niet misgaat tussen die twee. Want het kan dat zijn.
0: Ja.
1: En dan gebeurt er op een avond opeens iets raars. Dan denken ze van, hè, wat is dit nou? Het is een beetje raar weer buiten, een beetje aan het onweren. Dat zal wel goed. Het zal wel. Toen op een gegeven ogenblik is er geen stroom meer, er is geen water meer. En ja, raar, ze worden...
0: Het voelt als een gemiddelde dag op Curaçao.
1: Ja.
0: Nee, ga door.
1: Anyway, dus in ieder geval, dus de volgende dag worden ze wakker als gezin. En dan kijken ze naar buiten en het ziet er allemaal wat anders uit.
0: Mm-hmm.
1: Het ziet er gewoon vreemd uit. En wat gebeurt er opeens? Dan loopt er een dinosaurus langs.
0: Oh.
1: Ja, precies dat dus. En ze zijn dus niet meer in 1982 waar ze horen te zijn.
0: Ja.
1: Dus, en dan begint het avontuur. Dus het blijkt dus dat hun buurtje, hun wijk... die is op een of andere manier via een of andere wormhole... zijn ze teruggegaan in de tijd. Alleen hun wijkje.
0: Oké, er waren andere mensen in de wijk ook. Oh, niet alleen hun huis.
1: Nee. Dus de End of Oak Street. Want ze wonen aan het einde van de Oak Street.
0: Ja.
1: The End of Oak Street is suddenly... in the period of the dinosaurs. Dus, daar gaat de film dus over. Hoe overleef je dat periode eigenlijk?
0: Ja.
1: Als je gewoon gewend bent met elektriciteit en met stroom en met water. En opeens ben jij degene die gejaagd wordt, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus daar gaat de film over. Het is een combinatie van Jurassic Park met, noem het maar, nog een zo'n Stranger Things-achtig.
0: Uh-huh.
1: Dus dat gevoel krijg je.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, met acteurs als Anne Hathaway en Ewan McGregor, dat kan je in principe niet fout. Ik heb wel gemerkt, als ik kijk naar de recensies, mensen die zijn daar een beetje mild over. Ik vond het een leuke concept. Ik vond het idee vond ik heel erg out of the box. Vond ik wel grappig. En wat ik ook heel grappig vond, is als je dat merkt met bijvoorbeeld de dino's van Jurassic Park, die worden op een bepaalde manier afgebeeld. Maar in de tussentijd weten wij nu veel meer over dino's. Dat bijvoorbeeld dat ze haar hadden, dat ze veren hadden en dergelijke.
0: Oh ja,
1: en dan
0: merk
1: je opeens dat die dino's er anders uitzien in deze film. Die zijn wat meer bijgebracht naar hoe ze blijkbaar eruit worden.
0: Ja, echt eruit zagen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou ja, dus heel veel actie, heel veel avontuur. Maar ook best wel wat emotionele diepgang vanwege die hele crisis in het gezin. En waar ze eigenlijk doorheen gaan. Ja, ik vond het dan een leuke film. Ik vond het vermakelijk. Ik heb er anderhalf uur heel graag naar gekeken.
0: Ja.
1: Dus The End of Oak Street voor mij is, ik zou zeggen, ik ben een fan.
0: Leuk.
1: Dus als je tijd hebt dit weekend en je wilt even verkoeling zoeken, dan kan je dat doen in een van de bioscopen, want die hebben generators.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, The End of Oak Street, kijk maar.
0: Een mooie filmtip. En ook nog in de bioscoop. Je moet wel snel zijn dan, want hij gaat er bijna uit, of niet?
1: Dat weet ik niet. Hij is nu de tweede week ingegaan. Ja, ik heb zo'n gevoel. Je kan hem bijvoorbeeld in IMAX zien, in een bepaalde bioscoop.
0: Ja.
1: Heb ik hem gezien. Ja, vind ik heel mooi altijd. Mooi geluid, mooi beeld. Maar je kan hem ook in een wat kleinere, intiemere zaaltje zien.
0: Ja.
1: Maar ja, check it out.
0: Je wil er ook iets bij horen, heb ik vernomen.
1: Ja, er komt dus een lied in deze film. En het brengt me gewoon even terug naar toen ik heel jong was. En mag ik dat aanvragen?
0: Ja, dat mag.
1: Ja? Steve Winwood met het nummer Valerie, als dat mag.
0: Komt-ie aan.
1: Yay, dankjewel.

MC Hammer brengt ons steeds dichter bij de uitslag van de muziekquiz vandaag. Wie gaat er naar huis met die lunchbon voor Ocean House 19? Dat hoor je zo, net als Europe en Paul Simon. Maar eerst Pitbull, dit is Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: half zeven.
1: Dodelijk schietincident op eerste schooldag. Goedemiddag, ik ben Aline en dit is het nieuws op Paradise FM. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is een minderjarige jongen doodgeschoten voor een school in Santa Elena. Na een ruzie tussen een groepje jongeren en een man trok een man een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een 14-jarig slachtoffer. De politie heeft de zaak in onderzoek. En ook heeft de politie vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen de locatie binnen en troffen zeker 5 grote velden vol wietplanten aan. Meerdere bewoners van het terrein zijn aangehouden. De politie heeft alle planten in beslag genomen en onderzoekt wie de breinen achter de plantage zijn. Hoeveel planten er precies zijn gevonden en om hoeveel verdachten het gaat is nog niet officieel bekendgemaakt. En springen van de 12 meter hoge klif bij Playa Forte is veel gevaarlijker dan mensen denken. Sinds 2019 zijn zeker 58 mensen op de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis beland na de sprong van deze populaire attractie op Westpunt. Onderzoek toont aan dat ruim 70% van deze patiënten een gebroken rug overhield aan de sprong. 1 op de 5 moest zelfs geopereerd worden. Vorig jaar kostte een sprong een Amerikaanse toerist het leven. Het CMC wil betere waarschuwingen en meer samenwerking in de toerismesector om ernstig letsel te voorkomen. En dat was het. Meer nieuws check je in de Paradise Web app.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met

0: Paul Simon hoorde je bij Paradise. En you can call me El.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En hem mag ik Mike noemen. Hi Mike. Oh, je was aan het praten. Hallo.
2: Hi. Nee.
0: Zit er iemand bij je in de buurt?
2: Nadine. Ja, ja, ja. Mijn zonnetje.
0: Oh, moest hij het antwoord nog even met jou verifiëren? Of ging het ergens
2: om? Ja, ik ben daar herinnerd.
0: Goed zo, goed zo. Dat is belangrijk. Hé, hey, is die ook vandaag voor het eerst weer naar school gegaan?
2: Sorry, ik ben even weggevallen.
0: Oh, ik vroeg, is hij ook voor het eerst weer naar school gegaan vandaag?
2: Ja, vandaag is hij voor het eerst begonnen op de grote school. Ja, klopt.
0: Oh, hele spannende dag geweest dan.
2: Ja, hele spannende dag, ja. Hele spannende dag.
0: Heeft hij het goed ervaren?
2: Ja hoor, geweldig.
0: Wat goed.
2: Het ging heel soepel, heeft de klas juffrouw ons verteld. Dus het is,
0: Nou, dat zijn positieve berichten. En welke school gaat hij naartoe?
2: Hij is naar de Meander gegaan.
0: Oké, leuke school, denk ik.
2: Ja, hebben we ook begrepen. Dus daarom dat we hem daar hebben gezet nu.
0: Ja, nou, spannend allemaal. En dan gelukkig is het wel zo dat de eerste schooldag een donderdag is... en dan morgen eventjes nog één dagje en dan weer even bijkomen, hè?
2: Precies. Ja, voor hem ook natuurlijk om even rustig te wennen... en dan weet je, weekend weer ertussen en dan volgende week vol er tegenaan.
0: Ja, en dan in het weekend hopelijk ook nog wat tijd over om lekker te gaan lunchen. Misschien.
2: Ja, nou, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk.
0: Want daar gaat de muziekquiz vandaag om een lunchbon bij Ocean House 19. Ken je het restaurant?
2: Oké. Ja, wel van gehoord. Nog nooit daar naartoe geweest.
0: Ben je een beetje van de vis en andere zeevruchten?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat gaat er wel in.
2: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Nou, we gaan eens kijken of ik dat voor jou mag gaan regelen. We moeten natuurlijk nog even luisteren naar de opgave. Dat was deze.
2: Ja.
1: Wat is hier weggepiept? You're saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you
0: want. I am the that you need. She looked me deep in the eyes. Ja, hij was een beetje tricky, hè? Ik heb ook wat verkeerde antwoorden gehoord. Maar wat dacht jij dat het was?
2: Volgens mij is dat Thing.
0: The Thing. Even luisteren.
2: Ja. Hey baby, do what you please.
0: I have the stuff that you want. I am the thing that you need. The thing that you need. Dat is inderdaad het juiste antwoord, Mike.
2: Ja, heel leuk, heel leuk. Thank you.
0: Yes, jullie mogen lekker gaan lunchen binnenkort bij Ocean House 19 dus.
2: Oké, gaan we zeker doen.
0: Een mooie manier om de start van het schooljaar te vieren, denk ik.
2: Zeker weten.
0: Oké, Mike, geniet van je avond verder.
2: Hey, thanks, Adin. Jij ook.
0: Dankjewel. Ajo.
2: Hey, doei. Bye.

Turn off the lights. Nelly Furtado hoorde je bij Paradise. Ja, richting de klok van 7 uur. Dus terwijl de zon ook langzaam het licht uitdoet. Betekent ook dat ik de deur zo meteen achter me dicht ga doen. Maar niet zonder af te sluiten met een banger. Hopelijk Vanessa er morgen weer. Maar dit is Bon Jovi. It's

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen af.

0: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exactement.